0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic? Of

zou kunnen, met wie zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong. Of wat je spits van Barça, of president van alles. Dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
4: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
3: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
5: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
3: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En op de A20 naar Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
9: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
8: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
10: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
8: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo.
11: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden, bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En het weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade, 17 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven, 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N223 richting Delft, voor de aansluiting met de A4, 2 kilometer met daar een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
4: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
3: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
3: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Reinald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
17: Iedere maandag tot en met vrijdag.
15: Van 9 tot 10. Bo.
18: Ochtendshow.
19: Goedemorgen, Corné.

0: helaas, het weekend is alweer voorbij.
1: Oh.
0: Het is weer maandag.
2: Als de maandag is gekomen.
0: Jawel.
2: Is het weer de hoogste tijd voor de ochtendshow.
0: Natuurlijk.
2: Karin.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 11 mei en het is weer maandag. Een nieuwe week is begonnen. Een lekker kort werkweekje trouwens, want donderdag is het alweer Hemelvaartsdag. Dan hebben we de meeste mensen alweer vrij. En dan vrijdags daarop ook vaak. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer lekker. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook weer gezellig bij bent. En we gaan er weer een leuke uitzending van maken in ieder geval. We begonnen met The Drifters uit 1974. Kissing in the back and roll on the movies. Wie heeft dat niet gedaan? Hebben wij dat ook gedaan vroeger?
1: Of, dat denk ik wel.
0: Het is zo'n tijd geleden. Wat dat betreft, ja, het is allemaal weer voorbij voor je dat je het weet. Dus wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan er een gezellige, dol, dwaze boel van maken.
0: Ah, daar hebben we toch wel zin in?
2: Ja!
0: Verjaardagskalender, wat gebeurde allemaal in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollestreeknieuws, het weer, het verkeer. En we hebben natuurlijk tips om ergens naartoe te gaan. Waar gaan we allemaal naartoe ongeveer?
1: Nou ja, we kunnen bidden bij een healing room. We kunnen naar een Alzheimer café. We hebben weer onder de loep en we hebben een LSB experience.
0: Oeh, dat is heel verrassend. We laten ons verrassen in ieder geval straks meer. Maar eerst hebben we ook nieuwe muziek. Ja, Ilse het Lange heeft een eigen studio. En daar maakt ze gretig gebruik van, mag ik wel zeggen. Ja. Ze hebben een nieuwe single gemaakt en dat heet Something Good. Nou, ik hoop het wel dat het goed is.

1987, The Right Thing. Je vraagt je wel eens af van hoe komen ze aan zo'n bandnaam? Simply Red. Nou, dat is heel simpel. Mick Hucknall, geboren op 8 juni 1960. Dus hij wordt 66 over een maandje. Hij is gewoon roodharig, dus het was heel simpel. Simply Red. Meer kan ik er niet van maken. Het was de opvolger van Holding Back the Years in 1985. En toch wel een lekkere hit hoor in de Nederlandse hitparade. Vandaag 11 mei, eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Actrice Hanna Verboom speelde in de film Feuten in 2013, Bluff in 2011, De Quiz deze in 2012. En ze zat ook in de serie De Co-assistent. Ze wordt vandaag 43. Actrice en zangeres Holly Valance. Kiss Kiss was de film waarin ze speelde in 2002. En Down Boy ook in datzelfde jaar. Ze wordt ook 43 vandaag. Acteur Hans Beyer, ja, B100, de boef van Bassie en Adriaan. En verder zat hij in aardig wat series en films. Hij wordt 78. Paul Rozemuller was van 89 tot 2003 Tweede Kamer fractievoorzitter voor GroenLinks. Oh ja, voor GroenLinks, natuurlijk. En hij wordt 70 vandaag. Erik Burdon, de leadzanger van The Animals, House of the Rising Sun, wordt vandaag 85 jaar. En actrice, zangeres Sabrina Carpenter, ja, een jonge dame aan het firmament. Dus ze begon als Maya Hart in Girl Meets World. Vandaag maakt ze de ene hit na de andere. Ze wordt 27. En tot slot hebben wij zangeres Sera de Bruin. Sera, de eerste single was Only Us in 2021. En in 2024 zat ze bij de beste zangers en werd ze wereldbekend, mag ik wel zeggen. Ze wordt 32 jaar. Het is alweer 2 jaar geleden dat ze deze single opnam met Douwe Bob. Could have been us. Hier is Sera.

0: De eerste bekende plaat van Sabrina Carpenter. Espresso. Nou, doe mij mijn koffie met een zoetje en een beetje melk.
1: Bo. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin, vertel.
2: Ja, vandaag vindt het volgende Alzheimer Café plaats in Sassenburg in Sassenheim. Dementie beïnvloedt wat mensen kunnen en leuk vinden, waardoor samen iets doen soms lastiger wordt. Toch kunnen passende activiteiten structuur, plezier en verbinding bieden. We bespreken wat mogelijk is en hoe je hier als naaste hierop kunt aansluiten. Het Alzheimer Café is vanavond geopend vanaf 7 uur. Het programma start om 7:30 en duurt tot 9 uur. Healing Rooms. Verlang je naar genezing en herstel? Heb je zorgen? Wil je een zegen over je leven? We bidden graag voor je in het buurthuis of bij jou thuis. Gebed voor genezing en herstel vindt plaats in de Wagenstraat 33 in Lisse. Vanavond om 7:30 en de toegang is gratis. Aanmelden is wel gewenst. Meer weten? Ga naar de site van Bo.
0: Zo meteen meer, maar eerst even het rustpuntje. Het was gisteren moederdag, ja. Maar er zijn ook vele mensen die hun moeder al verloren hebben, jaren geleden of pas. En zo ook Gerard Joling. Dat was alweer 4 jaar geleden dat zijn moeder overleed op 92-jarige leeftijd. En nu pas brengt hij daar een ode aan. Moeder, waar ben je nou? Ik zou zeggen, pak de tissues erbij, want dat is toch wel emotioneel, dacht ik zo. Gerard Joling, mama, waar ben je nou?

0: is weten wat je achterlaat. Ik blijf je missen, man.
1: Mooie. Ja, geweldig.
2: Ja, het is prachtig. Ik zie het vol.
1: Zeker weten. Heerlijk. Gerard Joling en mama op naar het nieuws.
3: I'll be back.
4: Ich komme wieder.
5: Ik kom zo terug.
6: Dit is Bo.
7: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raalt zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raalt, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Toen het ongeluk gebeurde, nadat een auto de oprit opreed van een huis. Op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de Watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
6: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
6: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
9: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen gaan we samenwerken met Brian Ferry.
10: We zijn betrokken.
1: Maar nu eerst.
10: Wat gaat het weer doen?
1: Eerst nog periode met zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en valt er tijdelijk wat regen. Daarna breekt de zon wederom weer door. Vanmiddag ligt de temperatuur maximaal rond de 12 graden en daarmee voelt het toch wel wat fris aan voor de tijd van het jaar. Er staat een matige aan zee, vrij krachtige noordwestenwind. De dagen daarna blijft het tijdens de hele werkweek wisselvallig. Fris door aanhoudende noordwestelijke stroming. En vooral op woensdag komen enkele buien voor, mogelijk met een klap onweer. Maar tussendoor laat de zon zich ook af en toe zien. Dus ben benieuwd!
11: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
12: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
6: Bo, de ochtendshow.
13: Nee, de ochtendshow.
1: Jawel, het was de frontman van Roxy Music. Maar hij had ook solo een dikke hit met deze plaat in 1976. Come on, come on. Let's stick together. Hier bij Bo in de ochtendshow.

0: Mel en Kim Appleby, twee zusjes uit Engeland afkomstig. Onder de vlag van Stock Aitken en Waterman brachten ze de leukste hits tevoorschijn. Showing Out en Respectable, 1987. Mel Appleby overleed op 18 januari 1990. Op 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, helaas. Ja, wat gebeurde er allemaal in de vorige eeuw op deze 11e mei?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: In 1502 vertrekt Christoffel Columbus vandaag voor zijn vierde en laatste reis naar West-Indië. In 1973 beëdigt koning Juliana het nieuwe kabinet Den Uyl. In 1985 de Rooms-Katholieke paus Johannes Paulus II arriveert in Nederland voor een officieel bezoek. In Utrecht breken rellen uit en de mobiele eenheid probeert de demonstranten uit elkaar te houden. Henk Spaan en Harry Vermeegen komen met de plaat Popiopie. Vandaag in 1997 verslaapt Deep Blue, IBM's schaaksupercomputer, Garry Kasparov. Dit is de eerste keer dat dit lukt. In 2002 gaat de Ronde van Italië van start in de stad Groningen. Na 65 jaar neemt Radio Nederland Wereldomroep vandaag in 2012 afscheid van de Nederlandstalige uitzendingen. En tot slot in 2024 de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, het nummer Europa Pa van Joost Klein, wordt gedisqualificeerd door de EBU, de European Broadcast Union, vanwege een incident dat heeft plaatsgevonden na het optreden van Klein in de tweede halve finale van 9 mei. Zwitserland wint de finale met het lied De Code, uitgevoerd door Nimo.
0: Ja, dat heeft Joost geen windeieren gelegd.
2: Nee,
0: zeg.
2: Dat zeker niet, nee.
0: Hij is populairder als nooit, zeg.
3: De ochtendshow met Cor Nedervries.
0: In 2018 nam hij afscheid van het publiek vanwege de ziekte Parkinson. Maar hij heeft toch weer een nieuwe plaat opgenomen. Ik heb het over Neil Diamond, Wild at Heart.
4: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Ja, toch weer geweldig dat hij dat doet. Neil Diamond. Hij treedt niet meer op. Maar wel een nieuwe album. En dat heet ook Wild at Heart. Hier bij Bowie Ochtendshow. Karin, jij hebt nog wat agendapuntjes.
1: Ja, ik heb er nog twee. Vanavond wordt het seizoen 2025-2026 afgesloten bij Postzegelvereniging Onder de Loep uit Noordwijk. Naast de gebruikelijke items zoals doe eens een gooipuzzel, een nieuwe kroonkapteinpuzzel en een verloting, zal de avond worden afgesloten met een veiling van maar liefst 194 kavels, waarvan het laatste kavel, de verrassingsdoos, de opbrengst voor de club is. Deze avond wordt gehouden in het Trefpunt te Noordwijk aan Zee. De zaal is open vanaf 7:30 en de aanvang is om 7:15. Paul McCartney heeft geen uitleg nodig. De LSB Experience speelt de liedjes die hij schreef voor de Beatles en voor andere artiesten en songs uit zijn solo-carrière. Deze band wordt nationaal en internationaal geroemd om hun harmonieën en speelt al 10 jaar op het grootste Beatles-festival in Amerika en heeft meerdere keren opgetreden in de Cavern in Liverpool. Vanavond in Theater Floralis in Lisse vanaf 8:00 tot 11:30.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Ja, nu we het toch over Paul McCartney hebben. Die bracht laatst een album uit. En Ringo Starr heeft ook laatst nog een album uitgebracht. De twee overgebleven Beatles die nog leven in...

0: Lekker hoor, zo'n plaat van Paul McCartney en Ringo Starr. De oudjes zijn het nog niet verleerd. Home to us, hier bij Bo.
1: De ochtendshow met Corné de Vries.
0: Ja, we zitten vandaag boordevol met nieuwe muziek. Ook uit Volendam, de 3J's. De nieuwe single die heet Los

0: even terzijde. Los vast. Dat is ook een programma van de NCRW. Met Jan Rietman.
1: Misschien moet ik vluchten om bij je te blijven.
0: Hij heeft er niets mee te maken natuurlijk. De drie J's. En los vast. Lekkere zomerse klanken. Beetje reggae-achtig. Ja, dank u wel. Het zit er weer op voor vandaag. Time flies when you have fun. Zometeen is we niemand minder dan Dick Oudwater met...
2: De koffiemix.
0: De koffiemix, ja. We gaan een lekker bakje inschenken. Dus
2: zeker.
0: Wij zijn de vrijdag weer tussen 9 en 10 uur.
3: Dat was toch weer een hele leuke show.
0: Het was een gezellige show. Gordon heeft weer een nieuwe plaat gemaakt samen met de heren van Replay. En dit keer klinkt het wel lekker. Me, Lobby, You. Zo heet dat. Tot
2: vrijdag.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Suspicion. Elvis Presley scoorde met deze plaat in 1962. En Terry Stafford deed dat nog eens over in 1964.
1: Van 10 tot 12 uur de koffiemix met Dick Oudwater.
0: Ja, de dag begon eigenlijk heel mooi met een zonnetje, maar het is weer bewolkt, jammer. Het is niet anders. Straks het uitgebreide weerbericht rond de klok van 9:30 en 10:30. En natuurlijk het Bo-nieuws. Het is een nieuwe koffiemix op deze maandag de 11e mei. Fijn dat je luistert. We hebben muziek vanaf de jaren 60 tot en met nu. Wat nieuwsitems. Kortom, blijf lekker luisteren naar de koffiemix op deze maandag.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Loving.
1: Ja, Clouds deed natuurlijk mee voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival, wat morgen weer losbarst tot en met zaterdag in Oostenrijk, in Wenen. Nederland is daar niet bij trouwens, dat weet je, vanwege allerlei politieke oorzaken. En nog een aantal andere landen doen niet mee. Straks de Koffiemix Artiest en dat is vandaag de formatie Tavares.

0: Dat was destijds de eerste hit van de formatie Cadans. Muziek uit 1983 en In het Donker. Bijna 10:15 in de koffiemix op deze maandag. We zijn toe aan de koffiemix. 4 platen van 1 band of artiest. En dat draaien we dan om 15:15 en 15:15. Vandaag is het de formatie de Tavares. Tavares was een Amerikaanse soul, R&B en disco band die vooral in de jaren 70 grote successen had. De groep bestond uit 5 broers van Kaapverdische afkomst. Ze heten Ralph, Pooch, Chubby, Butch en Tini Tavares. Ze kwamen uit New Bradford en begonnen oorspronkelijk onder de naam Chubby en de Turnpikes. En hun muziek combineerde soulharmonieën met opkomende disco-muziek van die tijd. En ze scoorden meerdere hits in de VS en natuurlijk in Europa. De namen van de hits waren onder andere Heaven Must Be Missing an Angel uit 76, More Than a Woman, bekend uit de film Saturday Night Fever, Don't Take Away the Music en It Only Takes a Minute. Dat werd later ook gecoverd door Take That. Hun grootste commerciële periode liep ongeveer van 74 tot 78. En ze werkte met bekende producers en songwriters uit de disco- en soulwereld, waaronder Bee Gees leden voor de soundtrack van Saturday Night Fever. Kenmerken voor Tavares waren strakke, meerstemmige zang, dansbare grooves en een mix van soul en disco en romantische teksten met een zachte West Coast soul sfeer. En hoewel de populariteit van disco eind jaren 70 afnam, bleef de groep optreden en hebben hun nummers later opnieuw aandacht gekregen via samples, films en retro disco playhits. Tavares vandaag.
1: Coffee Mix artiest.
0: Dat is de verkeerde, deze moet ik hebben. Hey, opeens is die plaat dan weer weg. Dat is zo raar af en toe in het computersysteem. Gaan we hem even opzoeken. Even kijken of dat gaat lukken. Krijg ik hem nou, krijg ik hem niet? Nee, gaan we eerst maar even een ander draaien. Straks dus Tavares.

0: Uit 1977 gaan we nog een keertje proberen met de koffiemix artiesten van Matsi Tavares.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Koffiemix artiest.

0: Oh, maar jammer dat het niet het origineel die in het computersysteem staat. Het is meer een remix van deze plaat. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En zij zijn vandaag de koffiemixartiest.
1: Agenda.
0: Op 14, 15 en 16 mei vindt op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk het eerste Ibiza-festival van deze zomer plaats. Vanuit zo'n 175 kramen zullen er mode, tassen, sieraden, woonaccessoires en veel handgemaakte producten van Ibiza worden aangeboden. Op alle dagen is de markt geopend van 11 tot 6. Ook op 20 en 21 juni en 25 en 26 juli zijn er nog Ibiza-festivals. Ze worden georganiseerd door de Stichting Fijn, die deze zomer ook twee keer het Levende Beeldenfestival en twee keer het Cirque de Dune op haar programma heeft staan. Het Ibiza-festival dus in Noordwijk.

0: Amerikaanse zanger Richard Marx schreef het nummer voor zijn toenmalige vrouw. Cynthia Rhodes was actrice. Ze zat voor een aantal maanden in Zuid-Afrika. En het was zijn tweede single destijds. Right Here Waiting, een prachtige ballad. Straks het Bo-nieuws en meer kunnen we net even lekker ver terug in de tijd uit de Bo-archieven.
1: Bo. Oude munt.

0: Jumbo. Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raalt zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raalt, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Toen het ongeluk gebeurde, nadat een auto de oprit opreed van een huis, op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag begon de dag met een zonnetje, maar al snel kwam vanuit het noorden meer bewolking. De temperatuur ligt rond de 7 graden Celsius. De noordenwind is zwak tot matig. Aan de kust vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 tot 6. Vannacht kunnen er enkele buien voorkomen met ook wat opklaringen. En de wind trekt aan tot kracht 7 aan zee. De temperatuur daalt vannacht tot 7 graden. Morgen wordt het iets beter met af en toe zon en wolkenvelden en wordt het dan 13 graden. Woensdag hebben we veel bewolking en enkele buien met temperaturen van rond de 12 graden. Hemelvaartsdag wordt minder gunstig met behoorlijk wat buien en temperaturen van 12 tot 13 graden. Vanaf vrijdag begint het weer langzaam te verbeteren met een droger weekend, meer zon en hogere temperaturen. Ja, ik moet even een andere jingle, die hebben we al gehad. Deze moet ik hebben.
4: Dit is de Koffiemix.

0: Amerikaanse zangeres Belinda Carlisle scoorde met de deze in 1987. Heaven is a place on earth.
1: Agenda.
0: De toneelvereniging uit Noordwijkeraad Odi is weer begonnen met een toneelcursus. De lessen zijn vanaf 6 mei jongstleden tot en met 10 juni. Op 6 aaneengesloten woensdagavonden, steeds van 8 tot 10 uur. In het Odi Honk aan de Havenstraat 48 in Noordwijkeraad. Onder leiding van docent Mas Jones leren de deelnemers hoe zij lichaam en stem als instrumenten kunnen gebruiken. En hoe je een personage creëert en hoe je reageert op medespelers in een scène. Ook wordt er dieper ingegaan op het uiten van emoties en conflict. De cursus is met name bedoeld voor mensen die willen ontdekken of toneelspelen iets voor hen is. Aanmelden kan via info@toneelverenigingodi.nl. Straks gaan we nog een keertje terug naar de koffiemixartiest. En dat is vandaag de Tavares Brothers.

vijf broers van Kaapverdische afkomst. En ze noemden zich de Tavares Brothers. En dit was hun eerste hit in 1975. It Only Takes a Minute, Girl. Tijd voor het Nederlandstalig. Deze lekkere plaat van Suzanne en Freek.

0: Het is het maandagochtendgevoel in de koffiemix. Suzanne en Freken, ken je dat gevoel?
1: Bo. Ouwe munt.
0: Om even ver terug in de tijd.
2: 1960.
0: Johnny Burnett.

Dat is de mooie stem van Carly Simon. Uit 1986. Haar carrière zat een beetje in het slop. En met deze single kwam ze eigenlijk weer terug. Dit is muziek trouwens uit de film Heartburn. Het was de laatste vocale voor het nieuws van 11 uur. Dat betekent dat we opgaan naar reclame, nieuws en weer. En straks terug zijn na 11 uur voor een minuutje koffiemix. En we starten straks met een mooie plaat van Robbie Robertson. Tot zo!

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
14: Tot 12 uur, de koffiemix.

Wat een lekkere stem heeft deze man. Het is Robbie Robertson. We kennen hem natuurlijk als gitarist van The Band. Uit Canada kwam hij. Het was zijn derde single van zijn debuut soloalbum. Die heette gewoon Robbie Robertson. And Somewhere Down the Crazy River. Het is 8:08. Het is de koffiemix deel 2. Straks nog twee plaatjes van Tavares. En het hebben natuurlijk het nieuws en weer en lekkere muziek. Are you ready?

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Prachtig. Miss Montreal uit de serie Beste Zangers. En wat deze dit prachtig door de wind. Gaan wij terug naar onze
2: Koffiemix artiest.

0: Don't Take Away the Music. Ja, het is een vrij lange uitvoering, dus 6 minuten. Dat is de koffiemixartiest vandaag. Tavares en Don't Take Away the Music.
1: Agenda.
0: Woensdag 13 mei aanstaande organiseert Groei en Bloei, afdeling Bollestreek in het Julianapark in Hillegom, een plantenruilbeurs. Vanaf 19:30 s'avonds kan er worden rondgesnuffeld tussen een divers aanbod aan planten en andere tuingerelateerde spullen. Iedereen die planten en of materialen over heeft, is welkom om deze aan te bieden. Inlopen kan vanaf 19:00 s'avonds. Zowel deelname als toegang zijn gratis. Nou, als je nog een plantje nodig hebt, dan ben je daar hartelijk welkom. Dus aanstaande woensdag in Hillegom.

0: Så kan det Gwen Stefani med de formatie No Doubt. We kunnen rustig spreken van een wereldhit uit 1996. Het heet Don't Speak.
1: Dit is Bo.
0: Gaan wij terug naar 1960.
2: Bo. Oude munt.

Wat een heerlijke countryplaat uit 1960. De meest succesvolle plaat van deze Hank Locklin. And please help me, I'm falling. 4 voor half. We gaan op naar het Bo Nieuws en Weer.

0: Jumbo. Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raalt zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raalt, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Toen het ongeluk gebeurde, nadat een auto de oprit opreed van een huis, op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de Watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag begon de dag met een zonnetje, maar al snel kwam vanuit het noorden meer bewolking en is er kans op regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden Celsius. De noordenwind is zwak tot matig aan de kust, vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond kunnen er enkele buien voorkomen met ook wat opklaringen. En de wind trekt aan tot kracht 7 aan zee. De temperatuur daalt vannacht tot 7 graden Celsius. Morgen wordt het iets beter met af en toe zon en wolkenvelden en wordt het dan 13 graden. Woensdag hebben we veel bewolking en enkele buien met temperaturen van rond de 12 graden. Hemelvaartsdag wordt minder gunstig met behoorlijk wat buien en temperaturen van 12 tot 13 graden. Vanaf vrijdag begint weer langzaam te verbeteren met een droger weekend met meer zon en hogere temperaturen.
1: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix. Met

0: winst.
1: Door jou ga ik leven. Hij is niet alleen zanger, maar hij is ook heel bekend om zijn gehaktballen, heb ik begrepen. En hij was zoveel jaar in het vak en gaf een concert in het Concertgebouw. 11:55. Het is de koffiemix op de maandag. En dan natuurlijk ook een koffiemix op de woensdag. Ook tussen 10 en 12.
2: I remember standing on the corner at midnight.

0: Bob Seger. En de Silver Bullet Band moet je er dan ook bij zeggen natuurlijk. En Bob Seger komt uit Ann Arbor en schreef over de Ann Street. En daar gaat het nummer over, over de Main Street in Ann Arbor. Mooie plaat van Bob Seger.
1: Mooi agenda.
0: Zondag 17 mei aanstaande organiseert Natuurontdekking Centrum Koudehoorn voor de tweede keer dit voorjaar een natuurexcursie naar de Zwanenburger Polder. De Poldereiland is de Kagerplassen is normaal gesproken gesloten voor het publiek. Deze tijd van het jaar zijn er onder andere de Grutto, de Scholexter, de Tureluur, de Canadese Gans, de Kieviet, de Bergeend en dartelende hazen te zien. De excursie waarvoor de deelnemers worden overgevaren met een koeienschuit duurt van 10 tot 1. Aanmelden kan via info@koudehoornontdekken.nl. info@koudehoornontdekken.nl. Na aanmelding ontvangt men informatie over de opstapplaats. Er zijn wel kosten aan verbonden. Lijkt me best wel mooi eigenlijk. Aanstaande zondag dus. Tussen 10 en 1. Hartelijk welkom. Het is bijna 10:30. Gaan wij even muziek draaien van Tina Turner. En wie weet, herken je deze nog?

Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er onder andere foto's te zien van onderduikers, Engelandvaders en het vliegveld De Zilk. En zoals altijd zijn er ook weer albums in te zien met foto's van de Hartschool, Mariaschool en de voetbalvereniging van Nispen. Vrijwilligers beantwoorden vragen over de historie van De Zilk en haar inwoners. Wie zelf oude foto's van De Zilk heeft, wordt uitgenodigd deze mee te nemen. De inloop is van 9:30 tot 12:00 in het dorpshuis De Duinpan aan de Sportlaan 34 in De Zilk. En de toegang is gratis. Aanstaande woensdag dus die inloop. En nou, ga even kijken. De historie is natuurlijk altijd leuk over je woonplaats. Dit zijn de LJ's en Used to Be My Girl.

Ja, om alvast een beetje in de, ja, in de moed te komen voor Willem van Zalen straks met 12 uurtje. Maak me gek, Gerard Joling. Ik heb trouwens met ontzettend veel plezier gekeken naar de serie van Gerard Joling op televisie. Het is de laatste vocale van deze koffiemix. We gaan nog een plaatje draaien van The Police and Spirits in the Material World.

Spirits in the Material World als laatste vocale van deze koffiemix tussen 10 en 12 op deze maandag. De 11e mei. Ja, tot tegen 12 uur dan. Willem gaat zo beginnen met zijn 12 uurtje. En daarbij wens ik je alvast heel veel plezier. Woensdag een nieuwe koffiemix. Ik ben er volgende week maandag weer met een nieuwe koffiemix op de maandag tussen 10 en 12. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Graag tot een andere keer. Dag.

0: ballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl. En maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.

Het grijze hit van de Bas Keks en Lido Shuffle in 12 uurtje op maandagmiddag. Dik Oudhart, dankjewel voor de afgelopen 2 uur radio. De kop is al een beetje van de week, hè? Maandagmiddag, goedemiddag, dit is Stef Eckel.

jaren 80 was het een hit van het Holland Duo. En jaren later deed Stef Ekkel het, De Kamper Ui. Hopeloos alleen. Op maandagmiddag, je zou maar alleen zitten op deze maandag. Jonge, jonge, jonge. De nieuwe Tina Martin is afgelopen vrijdag uitgekomen. En gaat het over mij? Zou zomaar kunnen. Dat laatste klopt, dan maar het eerste niet, denk ik. Dit is Jong en Dom. Leuk dat je luistert trouwens. Blijf erbij tot 1 uur.

een goede plaat weer, hè? Deze. Ja, Tina Martin. En jong en dom geweest. En een keer te veel gefeest. Hij kan zo op een tegeltje. Afgelopen vrijdag kwam die uit. Zo net voor het weekend. Jong en dom geweest was dat. Yeah.

Ja, was dat een Take On Me. En daarvoor hoor je de Average White Band, EWB. En Let's Go Round Again. 12 uurtje maandagmiddag. We maken ruim baan voor de nieuwe Django Wagner. Akoestisch. Prachtig nummer. Nummer 1, De Muzikant.

is mooi, hè? De nieuwe Django. Op maandagmiddag. Maandag wasdag, is dat nog eigenlijk wasdag? Woensdag gehaktdag had je. En op maandag wordt het altijd gewassen. Dat was een andere tijd, denk ik. Griekse nacht. Die komt eraan. Dit was de muzikant en de Griekse nacht die eraan zit te komen, is de nieuwe van Jeroen van Zelst. Met de nabezangersgehalte erin. Hè? Alleen ze gaan niet met de bus. Wat zeggen nabezangers?

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raalt zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raalt, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Toen het ongeluk gebeurde, nadat een auto de oprit opreed van een huis. Op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de Watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Bo.
4: 12 uurtje.
5: Willem van Duin.

altijd gezellig met Arjon Oostrom. Ja, berouw komt naar de zonde, hè, zei mijn moeder altijd. Maar vergeef me, alles komt weer goed. Ik ben een stap te ver gegaan op de Omroep van de Bollenstreek. Dit vraag gaat over Marieke. En het bandje heet Strak Plan. Met een hoog doema gehalte. Luister maar.

James Roussos en Fallen Warner. En vanavond lasting lang op de Bobbelstreek. 12 uurtje op maandagmiddag, we maken ruim baan voor Frans Duits. De kater duurt maar even. Nou, dan hangt er vanaf toch?

dat ligt er toch echt aan hoe lang die kater duurt. Als je echt te veel op hebt, duurt het de hele dag. Frans Duits denkt er anders over. Zijn meest recente single. En daarin zingt hij dat de kater maar even duurt. Hij zal het wel weten, zal hij ervaring ermee hebben? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Suzanne Veldmeijer heeft een nummer opgenomen met Frank Verkooyen. Dit is Alles is veel leuker met jou.

geluid doet me een klein beetje denken aan Frank en Mirella. Een paar jaar te zeggen. Maar. Alles is zoveel leuker met jou op maandagmiddag op de Omroep van de Bollestreek. Tegen het eind van het programma. Ik heb nog wat lekkere muziek voor je. Tot aan de reclame en het nieuws van 1 uur. Ik dank je voor het luisteren. We spreken af morgen even na 12 uur voor een nieuwe aflevering van 12 uurtje. Nog een fijne maandag. Dag.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raalt zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raalt, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beide zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Toen het ongeluk gebeurde, nadat een auto de oprit opreed van een huis, op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
12: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde,
13: En dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollestreek.
14: Met

0: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raald zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raald, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Het ongeluk gebeurde nadat een auto de oprit opreed van een huis. Op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de Watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verterende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van de Victorwijk in Noordwijk-Raalt zoeken enthousiastelingen voor een nieuwe wijkvereniging. Op dit moment heeft de Victorwijk, gelegen aan het begin van Noordwijk-Raalt, nog geen wijkvereniging. Er komt een inloopavond voor bewoners van de wijk. En dat is op 22 juni in het Victorhuis. De organisatie van de inloopavond wijst op de mogelijkheden die een wijkvereniging biedt. Als je soms contact met de buren mist of je zorgen maakt over plannen van de gemeente voor de buurt, dan moet je even langskomen, staat er in de uitnodiging. Een wijkvereniging is volgens de organisatie een manier om elkaar beter te leren kennen, maar ook om als stem te dienen richting de politiek. Twee kinderen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk met een auto aan de Rondanderlaan in Sassheim. Een van de twee kinderen is ernstig gewond geraakt. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance. Toen het ongeluk gebeurde, nadat een auto de oprit opreed van een huis, op die oprit waren beide kinderen aan het spelen en die werden door de automobilist over het hoofd gezien. Een persoon is zaterdag gewond geraakt nadat er een explosie plaatsvond op de boot waar hij op zat. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De explosie vond plaats aan de watertuin in Warmond. Het is nog onbekend hoe de explosie kon ontstaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen. Ook landde er een traumahelikopter.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bo.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam en zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat er 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein en Sadi met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek. Ruim 1650 waterscouts doen op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei mee aan de jaarlijkse Kaagcup op de Kagerplassen bij Warmond en Sassheim. In ongeveer 330 boten strijden zij tijdens de jaarlijkse zeilwedstrijden om de wisselbeker voor de best presterende scoutinggroep. De Kaagcup wordt sinds 1976 georganiseerd voor waterscouts van Scouting Nederland. De bibliotheek van Noordwijkerhout stond vrijdag in het teken van ontdekken, leren en creatief bezig zijn. Op het kinderboekenfestival Alles over dieren konden kinderen van 8 tot 12 jaar meedoen aan allerlei workshops. Tijdens de middag hebben schrijvers, illustratoren en workshops kinderen laten kennismaken met dieren, natuur en creativiteit. En VVD Tijdingen heeft vragen gesteld over het grote aantal sigarettenpeuken in de openbare ruimte. Volgens de partij zorgen peuken en filters voor vervuiling van natuur en grondwater. Bovendien zijn die peuken zo klein maar massaal aanwezig dat het opruimen veel tijd en energie kost. De VVD wil nu weten of het probleem in Tijdingen wordt erkend en welke maatregelen de gemeente neemt om de peuken op straat aan te pakken. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het langzaam en zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. Meeste oponthoud zien we daar nu op de A4, onder andere van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde er een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog wel een kwartier. En de A20 Hoefnon richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Doral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
14: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
15: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
15: Met

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek. Vier jongens zijn zondagmiddag in Noordwijkerhout door de politie doorverwezen naar bureau Halt na brandstichting in het bos langs de Hoogweg. Een wandelaar heeft de hulpdiensten gewaarschuwd nadat de jongens een vuurtje hadden gestookt in het bos. Agenten hebben samen met twee jongens geprobeerd het vuur te doven, totdat de brandweer de laatste brandende delen heeft geblust. De snelle inzet heeft uitbreiding van de brand voorkomen. Carnavalsvereniging De Keienbijters uit Noordwijkerhout heeft bekendgemaakt dat prins carnaval Leon van der Lans vrijdag is overleden. Van der Lans heeft in februari nog meegedaan aan de carnavalsfestiviteiten als prins Leonardus. Hij is jarenlang actief geweest binnen de vereniging als onder meer raadslid, penningmeester en lid van de Raad van Elf. De vereniging laat weten dat zijn inzet en betrokkenheid enorm gemist zullen worden. En het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout De Zilk wil dat trottoirs veiliger en beter toegankelijk worden. Door overhangende heggen en struiken raken veel voetpaden versmalt. Vooral ouderen en mensen met een beperking en ouders met kinderwagens moeten daardoor volgens de partij soms uitwijken naar de rijbaan. De partij dient daarom een motie in voor duidelijkere regels over minimale doorgang op stoepen. Ook wordt gepleit voor betere handhaving. Het CDA wil daarbij samenwerken met andere partijen om zo een breed draagvlak te krijgen voor veilige voetpaden. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits voor de baandag en zelf iets drukker dan gebruikelijk. Weinig bijzonderheden, dus het zijn vooral veel dagelijkse files, zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam, voor Den Haag-Zuid 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Harmelen en Houten gebeurde ook een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files. Maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer en kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. De landelijke eindexamens zijn weer begonnen. Bewoners van de Binnenweg in Noordwijk vragen aandacht voor de onveilige verkeerssituatie in de straat. Een workshop Stop met redden over niet alles op je nemen. En een nieuwe boot die feestelijk is gedoopt tijdens de 75-jarige viering van de PP Group. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Vier jongens zijn zondagmiddag in Noordwekkerhout door de politie doorverwezen naar bureau Halt, na brandstichting in het bos langs de Hoogweg. Een wandelaar heeft de hulpdiensten gewaarschuwd nadat de jongens een vuurtje hadden gestookt in het bos. Agenten hebben samen met twee jongens geprobeerd het vuur te doven, totdat de brandweer de laatste brandende delen heeft geblust. De snelle inzet heeft uitbreiding van de brand voorkomen. Carnavalsvereniging De Keienbijters uit Noordwekkerhout heeft bekendgemaakt dat prins carnaval Leon van der Lans vrijdag is overleden. Van der Lans heeft in februari nog meegedaan aan de carnavalsfestiviteiten als prins Leonardus. Hij is jarenlang actief geweest binnen de vereniging als raadslid, penningmeester en lid van de Raad van Elf. De vereniging laat weten dat zijn inzet en betrokkenheid enorm gemist zullen worden. En Marianne van Steenbergen heeft zondag op atelierschip Rijndam in Valkenburg de jaarlijkse Artship penseel gewonnen. Haar kunstwerk Vreemde Creatuur is door haar medecursisten verkozen tot het beste werk. Lianne van der Kamp heeft met Alle ballen verzamelen de tweede plaats behaald. En Ada van der Plas is derde geworden met haar werk Egeltje. In juni exposeren de cursisten in het dorpshuis van Valkenburg met als thema Vreemde Creaturen. Tot zover het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.

0: Ruim 1000 leerlingen in de Bollenstreek zijn vrijdag gestart met de landelijke eindexamens. De eerste vakken die op het programma stonden waren wiskunde voor het VMBO, filosofie en Nederlands voor de HAVO en kunst en bedrijfseconomie voor het VWO. Het grootste aantal kandidaten heeft examen gedaan op het Fioretti College in Lisse, waar 321 leerlingen zijn begonnen aan de examenperiode. Ook op het Teylingen College Leeuwenhorst, het Rijnlands Lyceum en het Noordgouw College hebben honderden scholieren meegedaan. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak gelijk met twee eindexamenleerlingen op het Leeuwenhorst.
1: Ja, en welke examens moeten jullie gaan doen?
2: Vandaag?
1: Ja.
2: Nederlands.
1: Ja. Ja. Hoe gaat het ermee? Denk je dat je er een beetje goed zit?
2: Ja, denk het wel hoor. Ja, komt denk ik wel goed.
3: Ja, tot nu toe gaat het nog wel. Maar Nederlands is voor ons allebei wel een goed vak, dus lekker om mee te beginnen.
2: Ik heb een proefexamen gemaakt, daar 7-8 voor. Dus ik denk dat het ook wel goed moet komen. Maar het is gewoon meer dat het een examen is, dus dat het dan toch wel een beetje stress, maar het komt wel goed waarschijnlijk.
1: Ja, want hoe bereid je je voor op Nederlands?
3: Ik heb gewoon een oefenexamen gemaakt en ja, verder sta ik er wel goed voor, dus ik dacht één examen is wel goed.
1: Ja. Is er een examen waar je tegenop kijkt?
2: Ja, natuurkunde en wiskunde B.
3: Ja, dat heb ik ook. Ja, natuurkunde vooral bij mij. Ja.
1: Yes, Mark Lokhorst. Jij bent eigenlijk degene die over de examens gaat bij het Leeuwenhorst. Ja, hoe staat het ervoor?
4: We zijn vandaag begonnen met de eerste zittingen. Bijvoorbeeld onder andere kunst op het VWO. Dat is een wat kleinere groep. En vanmiddag dan krijgen we de grotere groep. Dat trappen we onder andere af met op de HAVO met Nederlands. Dat is een hele groep. Dus daar gaan 100 plus leerlingen hun tanden zetten in het eerste examen. En altijd een spannend moment.
1: Ja, want waar doen zij deze examens?
4: Zij maken de examens gewoon op school. Ze hebben 3 gymzalen. Elke afdeling heeft een eigen zaal toegewezen gekregen. En daar maken de leerlingen hun schriftelijke examens.
1: Hoe was de voorloop hierheen? Hoe hebben jullie je voorbereid?
4: De leerlingen zijn natuurlijk sowieso in het eindexamenjaar staat eigenlijk alles langzaam maar zeker steeds meer in het teken van het schriftelijke eindexamen. Wat natuurlijk in het hele land in mei wordt gemaakt. Dus we hebben een drietal schoolexamenperiodes gehad. Daarin is in een drietal weken het schoolexamen netjes afgerond. En in de laatste weken voor de meivakantie dan worden de leerlingen in een aantal weken echt met trainingen voorbereid. Dat doen onze eigen docenten. Dus dan zetten we het lesrooster aan de kant en dan gaan we echt in modules die specifiek gericht zijn op datgene wat op het eindexamen wordt gevraagd bij de vakken. Daar gaan we ze echt op voorbereiden, kunnen ze ook voor kiezen. Dus de vakken waar ze nog wat meer moeite mee hebben, daar kunnen ze extra lessen in volgen. En de dingen die ze wat makkelijker vinden, wat eigenlijk al een soort van veilig voor ze is, dat hoeven ze niet te doen of daar kunnen ze wat minder voor doen. En voor de leerlingen die het prettig vinden, zijn we in de meivakantie ook altijd geopend, zodat ze hier op school in alle rust kunnen studeren. Als ze het bijvoorbeeld wat moeilijk vinden om thuis de social media weg te leggen.
1: Oh, dus zij mochten hier komen tijdens de meivakantie?
4: Klopt.
1: Ja.
4: Klopt.
1: Is het eigenlijk een probleem logistiek dat jullie 3 niveaus hebben? Is dat een uitdaging?
4: Nee, dat is geen uitdaging. We hebben eigenlijk van oudsher MAVO, HAVO, VWO hier. Dus dat is simpelweg gewoon een gegeven wat mij betreft.
1: Ja. En tot wanneer zijn de eindexamens?
4: De eindexamens lopen traditioneel eigenlijk altijd in de maand mei. Dus zo ongeveer afhankelijk van het vakkenpakket. Het is natuurlijk elke dag een ander vak. Dus het hangt een beetje voor de leerling af wanneer precies welke dag je laatste examen is. Maar zeg 30, 31 mei. Zijn meestal rondom Pinksteren de laatste eindexamens. En daarna is het meestal 2 weken radiostilte. En dan volgt halverwege juni altijd de uitslag.
0: Heel veel succes voor alle eindexamenkandidaten.

0: Bewoners van de Binnenweg in Noordwijk hebben aandacht gevraagd voor wat zij een onveilige verkeerssituatie noemen. Volgens de bewoners is de straat sinds de herinrichting in november vorig jaar juist gevaarlijker geworden, doordat vrachtwagens ondanks een breedtebeperking toch blijven doorrijden. De bewoners hebben geklaagd over schade aan auto's, geblokkeerde stoepen en onduidelijke handhaving door de gemeente. De VVD heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de situatie en de bewoners willen opnieuw in gesprek met de gemeenteraad. Verslaggever Jorik van Teeseling sprak met de bewoners.
1: Nou, volgens mij gaan we beginnen hoor.
2: Nou, heel veel succes.
1: Kijk, je bent ongeveer een vak, moet 5,5 meter zijn.
2: Hij staat er hier overheen, maar hier begint het dan.
1: Waar is hun lijntje?
2: En dan zou je dus...
1: Ja, hier is hun lijntje. 1, 2, 3, 4, 5 en 1/2.
2: Nou, dan kan je precies hier een vak.
1: En wat je daar tekort komt, plak je er daar achteraan.
3: Els van der Steen, we staan hier op de Binnenweg bij nummer 11 in Noordwijk. Waarom staan jullie hier nu?
2: Nou, wat er in principe jaren geleden was er al gesprek over het vrachtverkeer. En in 2025 heeft de gemeente de straat opnieuw ingericht. En wat ze hebben gedaan, hij was al smal, maar ze hebben hem nu extra smal gemaakt. En alle paaltjes weggehaald. Met het idee dat nu onze eigen auto's dan aantonen dat de straat smal is en het vrachtverkeer niet meer komt. Maar het vrachtverkeer blijft komen. En doordat het nu zo smal is, worden auto's is kapot gereden. Mijn is totaal los. Dus mensen gaan vervolgens op de stoep staan. Die juist verbreed is om wat voetgangers er doorheen te laten. Ja. Dus die kunnen ook niet meer. Die wijken uit naar de straat. En vervolgens moet de buurman weer uitparkeren in een te klein vakje waar auto's op de uitrit staan. Die de straat weer niet goed kan zien. Ja. Waar weer iedereen op wandelt. Dus het is eigenlijk heel onduidelijk geworden. Ik heb eigenlijk elke keer ook mijn telefoon meegenomen. Meldingen gaan doen bij handhaving. Want daar wijst team verkeer naar. Die zeggen je moet bij handhaving zijn. Handhaving geeft aan van, nou, ik snap wel dat mensen dit gedrag vertonen, want de situatie is niet duidelijk.
3: Ik kom aanrijden en ik vond het zelf al best wel krap om bij mijn auto doorheen te gaan. Daar staan als je een best wel brede vrachtwagen bent.
2: Ja, terwijl ik heb dus die vrachtwagenchauffeur die mijn auto aanreed bij het invullen van het formulier gevraagd, waarom rij je nou de straat in? En hij zegt zelf, ik dacht echt dat het paste.
1: Hé, je kan eruit!
4: Ik kon er gewoon uit! Nou, dat is echt bijzonder.
5: We gaan vechten voor je.
2: Nou, we wilden dus nu net dit stukje gaan met een kruis gaan inkruisen. En we hebben hem daar zeg maar verlengd. Want wat je daar weghaalt, stop je er daarbij. Heb je daar twee plekken en daar één.
4: Ik hoop ook op een positieve verandering.
2: Ja, op gewoon een kleine verbetering, hè?
3: Mevrouw? Ik wil zeggen, bijzonder dat ik de poort uit kom.
4: Het is bijzonder dat ik vrij de poort uit kan. Want doorgaans staan er auto's geparkeerd. Niet in het vak alleen, maar een heel stuk op de stoep. En daardoor kan ik met mijn fiets en of kinderwagen heel moeilijk de poort uitkomen. Dit is mijn achteringang, dus vandaar de fiets- en kinderwagenuitgang. Daar staan ze letterlijk voor, ja. Ik manoeuvreer, gelukkig ben ik niet obees, maar ik bedoel, ik moet met een sjouwende fiets of soms met een kinderwagen waar ik de kinderen uit moet halen om schuin en tillend soms de poort uit te komen. En dat te doen zonder dat ik een auto beschadig die veel te dicht op mijn poort staat.
2: We hebben allemaal van alles geprobeerd.
4: Ja, ik zag de foto's.
2: Maar het wordt aan alle kanten ontkend. Dus vandaar dat we ook zeggen, laten we krachten bundelen. Dan hebben we tenminste iedereen hetzelfde verhaal en dezelfde info. Ja, ja, we hebben goed contact met de HEMA. En wat voor hun lastig is, dus zij sturen hier ook op aan. Maar zij zeggen, we hebben bij onze leveranciers steeds continu nieuwe chauffeurs. Die zijn eigen interpretatie weer op de weg loslaat. Dus het contact is goed.
3: Wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren om deze situatie te verbeteren?
2: Nou, ik denk dat dus die twee lellen van vakken die echt 8 meter zijn, gewoon naar 5,5 of 6 teruggebracht kunnen worden. Dan is het in ieder geval duidelijk dat het op de uitrit niet nog gepropt kan worden. Ja. En een bord aan de straat of gewoon een hek, dat ook vrachtwagenchauffeurs daar zien waar het smaller wordt. Nog 1 keer een herhaling van let op, het is max 2,2 meter. Ja. Om het dan nog even aan te scherpen. Het liefst met een fysieke barrière. Daar heeft de gemeente wel wat moeite mee. Maar een kruis of iets, dat zou wel helpen. Want we willen het gewoon allemaal begrijpen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Ruim 1650 waterscouts doen op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei mee aan de jaarlijkse Kaagcup op de Kagerplassen bij Warmond en Sassheim. In ongeveer 330 boten strijden zij tijdens de jaarlijkse zeilwedstrijden om de wisselbeker voor de best presterende scoutinggroep. De Kaagcup wordt sinds 1976 georganiseerd voor waterscouts van Scouting Nederland. De bibliotheek van Noordwekkerhout stond vrijdag in het teken van ontdekken, leren en creatief bezig zijn. Op het kinderboekenfestival Alles over dieren konden kinderen van 8 tot 12 jaar meedoen aan allerlei workshops. Tijdens de middag hebben schrijvers, illustratoren en workshops kinderen laten kennismaken met dieren, natuur en creativiteit. En de 5e editie van wandeltocht De Kattekse 10 vindt plaats op 30 mei. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 10, 25 of 50 kilometer om te lopen. Voor kinderen is er een speciale route van 5 kilometer. Met de wandeltocht wordt geld ingezameld voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte, ook bekend als DCAA. De tocht is een initiatief van familie van Schie. Hun moeder Tineke overleed in 2021 aan de ziekte. De naam van het evenement verwijst naar haar bijnaam Tien. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk, zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar, vindt de commissie. Dick Advocaat gaat volgens het AD toch als bondscoach van Curaçao naar het WK. Fred Rutten zou zich hebben teruggetrokken. Advocaat plaatste zich met Curaçao voor het WK, maar stopte daarna om privéomstandigheden. Op het WK zou Fred Rutten hem vervangen. Het weer af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het westen van het land. Wat opvalt volgens de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Noord een kleine 10 minuten vertraging. A20 Hoek-Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En er staat zo'n 6 kilometer file. En tenslotte geldt dat ook voor de A20 in de andere richting. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. Zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag gaat de dag licht wisselvallig van start met soms een bui en soms wat zon. Maar vanuit het noordwesten wordt de regen geleidelijk steeds minder. 'S Middags blijft het vaak droog en zijn er enkele zonnige perioden, afgewisseld met vrij veel stapelwolken. Die wolken gaan naarmate de dag uitsmeren, waardoor het wel grijs en grauw kan worden. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind wordt het maximaal 11 graden. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: In de workshop Stop met redden wordt er op een luchtige manier in gesprek gegaan over communicatie, gedragspatronen en hoe je gezonder met elkaar kunt omgaan. Peter Gasseling sprak hierover met Frank van den Berg van de organisatie van de workshop.
1: Ja, Frank, de titel Stop van de workshop Stop met redden. Ja. Waarom willen mensen altijd eigenlijk andere mensen zo graag gaan helpen?
2: Goeie vraag. Ja, het zijn die automatische rollen die mensen gewoon innemen soms. En dat kunnen ze doen vanuit hun persoonlijkheid, omdat de situatie zich daarvoor leent. Of misschien wel door de communicatie met een ander die een hele andere rol inneemt. Waardoor jij je geforceerd voelt om dingen gewoon op je te nemen.
1: En bijna iedereen die kent wel iemand die altijd klaar staat voor anderen. Maar wanneer wordt behulpzaam zijn ongezond, denk jij?
2: Ja, kijk, als je altijd alles uit de handen neemt van anderen, dan helpt dat heel veel andere mensen. Maar je hebt het zelf ook enorm druk, waardoor je soms gewoon te druk bent. En aan heel veel belangrijke dingen niet meer toekomt. En misschien gewoon je hoofd al overloopt. Dat is niet gezond.
1: Op die manier, aha. Maar goed, in jouw workshop gaat het over de zogenaamde reddersdriehoek, zoals je dat noemt dan. En kun je in gewone mensentaal eens even uitleggen wat dat precies betekent?
2: Ik denk dat we het allemaal wel meemaken. Dat maakt ook niet zo heel erg veel uit waar het gebeurt. Want het gebeurt in allerlei situaties. Gezinssituaties, werksituaties. Daar zijn mensen die met elkaar communiceren, die daarin automatisch een bepaalde rol aannemen. Er is ooit een wetenschapper geweest, die heeft dat dan inderdaad teruggebracht door tot drie rollen. Uh-huh. En die wetenschapper zegt, we hebben een slachtoffer, we hebben een aanklager en een redder. Nou, dat zijn van die automatische rollen waarvan je misschien niet bewust bent dat je een van die rollen aanneemt. Maar het wel doet. En de workshop is vooral bedoeld om daar iets meer inzicht in te geven. Welke rol neem je nou zelf aan? En hoe zou je het nou zo kunnen sturen dat je misschien een andere rol aanneemt en dat je een ander daar beter mee helpt?
1: Ja. En in welke rol zijn de vrijwilligers die zich vaak daarmee herkennen dan? Dus zichzelf mee herkennen?
2: Je hebt altijd mensen dus inderdaad die de taken bij andere mensen uit handen nemen.
1: Ja.
2: En dat doen ze met alle goede bedoelingen, maar je helpt die ander er vervolgens niet mee, want die leert er bijvoorbeeld ook helemaal niks van.
1: Uh-huh.
2: Dus dat is zo'n ding. Je hebt ook altijd mensen inderdaad die eigenlijk alleen maar vinger wijzen naar andere mensen. Zo van, zie je het wel, hij doet het altijd fout. Hè? Die mensen heb je ook en dat is een bepaalde rol. Maar je hebt ook het slachtoffer en die zegt eigenlijk, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks van en ik begrijp het niet en ik weet niet hoe het moet. En als je dat dus inderdaad die rollen bij elkaar houdt, dan versterkt dat elkaar alleen maar en word je er allemaal niet beter van.
1: Nee, dat is waar. Dus, hè? Goed, jouw workshop die laat mensen dus kennis maken met de potentiedriehoek, hè?
2: Ja, potentiedriehoek, drama-driehoek, ja.
1: Ja, dat klinkt allemaal positief. En wat verandert dan op de manier waarop mensen met elkaar omgaan? Of in de manier?
2: Kijk, stel dat jij zo iemand bent die altijd alle verantwoordelijkheden naar je toe trekt. Waardoor je eigenlijk andere mensen in de schaduw zet, maar jij eigenlijk veel te druk hebt.
1: Ja.
2: En dan is het wel handig om te weten hoe je daar een betere balans in kunt vinden.
1: Ja.
2: En dus ook gewoon minder stress ervaart bijvoorbeeld.
1: Aha, op die manier.
2: Dat leer je uiteindelijk wel in de workshop.
1: Ja. En wat kunnen de vrijwilligers na deze avond concreet anders doen in hun werk of in hun privéleven?
2: In ieder geval herkennen in welke rol zij zichzelf bewegen. Zijn zij dan het slachtoffer? Zijn ze altijd de aanklager? Of zijn ze bijvoorbeeld altijd de redder? Als je dat al kunt herkennen, dan is dat winst volgens mij. Want dan heb je ook een veel beter idee in wat je er dan wel mee zou kunnen.
1: Ja. En is deze workshop alleen voor vrijwilligers of voor iedereen die met mensen werkt of gewoon samenleeft?
2: Ja, ik zou me voor kunnen stellen dat het voor iedereen heel interessant is.
1: Ja.
2: Welzijn organiseert het met name voor alle vrijwilligers in de gemeente.
1: Ja.
2: Dus dat doen we met al onze workshops. Die zijn in principe voor alle vrijwilligers toegankelijk. Altijd gratis. We doen er 4 in het jaar ongeveer. En in principe kan men er altijd op inschrijven.
1: Oké, en waarom moet je als vrijwilliger dus echt specifiek naar deze avond gaan komen, denk jij?
2: Ik denk toch echt dat het samenwerken met elkaar echt gewoon leuker maakt.
1: Ja.
2: Dat denk ik.
1: Dat denk ik ook. Samen is altijd beter, toch?
2: Zeker, ja. Zeker als je daar een goede balans hebt.
1: Absoluut, absoluut. Frank, heel belangrijk natuurlijk om te weten. Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Waar gaat het allemaal plaatsvinden? En hoe laat gaat het allemaal beginnen?
2: Ja, aankomende dinsdag om 7:00 starten we. Ja. Het Trefpunt in Noordwijk. En we zitten al redelijk vol. Maar mocht je nou nog echt heel graag willen, stuur ons een mailtje. En dan kan je er vast nog wel bij.
1: Ja.
2: Maar het gaat wel hard.
1: Oké. Okay. En een mailtje sturen, moet je eens doen naar...
2: Vrijwilligers@welzijnnoordwijk.nl.
0: Dinsdag 12 mei dus is de welzijnworkshop Stop met redden in het Trefpunt.

0: De hacktrawler KW-170 Annie Hilina is vrijdag in de haven van IJmuiden officieel gedoopt tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van Parlevliet en Van der Plas. Het schip is dus onderdeel van de PP Group. PP Group is het grootste visverwerkende bedrijf van West-Europa en behoort tot de top 25 van grootste visserijondernemingen. Verslaggeefster Megan Voorbraak was aanwezig bij de doop en viering.
1: De nieuwe hacktrawler KW-170 Anna Halina is vrijdag officieel gedoopt in de haven van IJmuiden. Tijdens het 75-jarig jubileum van Parlevliet en Van der Plas. Het schip hoort bij de PP-groep, het internationale visserijbedrijf dat ooit begon in Katwijk.
2: Ja, een heel blij mens. Wij als voor ons als familie en voor het bedrijf, voor alle mensen die in de organisatie hier werken, ja, is een heel bijzonder moment. De eerste nieuwe Nederlandse hacktrawler, Katwijks hacktrawler in 25 jaar. Dat is een heel bijzonder moment en dat pakken wij groot uit.
1: De doop werd verricht door Annemarie Parlevliet, zus van voormalig directeur Dick Parlevliet. Volgens traditie sloeg zij een fles champagne stuk op de boeg van het schip, waarmee de KW-170 Anna Halina officieel in gebruik werd genomen.
2: We hebben al meerdere Annie Halina's gehad. En de vorige Annie Halina is een aantal jaren geleden uit de vaart gehaald. Er was een logische beslissing om dit schip weer Annie Halina te noemen. Naar de vrouwen van de oprichters. Ja, nou ja, wat dat betreft, we zijn een familiebedrijf. Mijn opa is samen met zijn vriend Van der Plas het bedrijf begonnen. Nou, dat had overgedaan een tweede generatie. En onder andere mijn vader, die heeft 40 jaar als CEO ook het bedrijf geleid. En wat dat betreft, het is een familiebedrijf. Van generatie op generatie gaat het over.
1: Hacktrawlers zijn in Nederland de grootste categorie visserschepen die de oceaan of open zee opgaan om vis te vangen.
3: Ik heb natuurlijk het bedrijf van harte gefeliciteerd met het 75-jarig bestaan. Met ook de doop van dit prachtige nieuwe schip. Het is best uniek en na meer dan 25 jaar komt er weer een Nederlandse pelagische trawler met een KW-nummer komt er weer in de vaart. Ja, dat hebben we jarenlang niet voor mogelijk gehouden met ook wel de uitdaging die de visserij natuurlijk had. Daar zijn we gewoon als gemeenschap en ik als burgemeester van Katwijk bijzonder trots op. Dus dat maakt dit zo'n belangrijk moment dat het prachtig is om daarbij te zijn.
2: Nou, dit schip zal worden ingezet in Europese wateren en in de Pacific. Maar de eerste reis zal het schip doen in de Europese wateren. De eerste reis zal op Blauwe Wijting zijn. En daarna zal het schip op haring gaan vissen in de Noordzee.
1: Ondanks dat Parlevliet en Van der Plas is uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming met meer dan 10.000 werknemers, is er geen twijfel dat PNP nog steeds een Katwijks bedrijf is.
3: De familie die natuurlijk al jarenlang geworteld is in de Katwijkse samenleving. Er zijn nog steeds vele inwoners van ons prachtige dorp ook werkzaam binnen dit mooie bedrijf. Ja, en het bouwt voort op de lange traditie van Katwijk als vissersgemeenschap. Ook zeker met de haringvisserij en de vleetvisserij. Dus ja, dit is absoluut een Katwijkse onderneming waar wij heel trots op zijn.
4: Het is een heel internationaal bedrijf geworden. Is er nog echt een klik met Katwijk?
2: Ja, zeker. Wij zijn Katwijkers. Een hoop van de medewerkers zijn Katwijkers. Wij voelen ons als vis in het water in Katwijk. Dus ja, wij zijn echte Katwijkers en een echt Katwijks bedrijf.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
6: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
5: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
17: Dit is Bo.
18: De omroep van de Bollestreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur een verslag van ons gesprek met Cultuur Verheft de Voorhout. De agenda, Zing met ons mee, een klassieke rivier van 440 kilometer.
0: Wat kunt u in het tweede uur verwachten? U kunt verwachten vervolg van ons bezoek aan de Volksuniversiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bo Brunch muziek.

Vlak voor hun eerste optreden in 1962 moesten ze nog een naam bedenken voor de band. Het werd de Hollies. Uit 1973 The Air That I Breathe.

0: Grace Jones was al bekend, maar haar rol bij een James Bond film maakte haar van bekend tot een ster. Zingen kan ze als de beste. I've seen that face before.
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, dinsdag 19 mei. Film Die Zauberflöten in de Muze. Prinses Pamina is gevangen genomen. Haar moeder, de koningin van de nacht, draagt de jonge prins Tamino op haar dochter te redden. Maar als Tamino en zijn vriendelijke hulpje Papageno aan hun avontuur beginnen, merken ze al snel dat wat de zoektocht naar liefde betreft niets is wat het lijkt. Begeleid door een toverfluit stuiten ze op monsters, schurken en een mysterieuze gemeenschap. De fantasierijke opera van Mozart, die moeite absoluut waard is. Geniet. Dinsdag 19 mei, De Muze, Wandveld 2 te Noordwijk, aanvang 7 uur.
0: Voorhout, donderdag 28 mei, workshop thriller schrijven in de bibliotheek. Heb je altijd al een spannend verhaal willen schrijven, maar je weet niet hoe? Thrilleracteur Marcella Kleine geeft een interactieve workshop waarin alle facetten van het schrijven van een thriller aan de orde komen. Er wordt onder andere geoefend met het opdoen van inspiratie en het ontwikkelen van een spannend verhaal. Na de workshop ga je naar huis met praktische tips, een eigen plot of met aanknopingspunten om thuis verder te werken aan jouw unieke thriller. Donderdag 28 mei, bibliotheek, Herenstraat 48 in Voorhout. Het is van 19:30 tot 22:00.
2: Voorhout, donderdag 21 mei, Tijldansang in Cheers. Heb je zin in een gezellig middagje met gouden oude muziek, ontmoeting en misschien in een dansje? Kom naar Tijldansang, het feest voor senioren uit Sassenheim, Warmond en Voorhout. Geniet van bekende muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En dit keer met een DJ en live entertainment. Dansen mag, maar meezingen of gewoon lekker genieten kan natuurlijk ook. Samen maken we er een ontspannen en gezellige middag van. Donderdag 21 mei, Cheers, Herenstraat 106, te Voorhout. Van 14:30 tot 17:30. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Als je Nederlandstalige liedjes googelt, krijg je direct Frans Halsema. Prachtige liedjes zong hij, voor haar. Uitgebracht in 1975 en nog steeds een van de beste nummers ooit geproduceerd. Margriet Eshuis en haar Lucifer, House for Sale.

0: Verder met het gesprek van de bijna jarige cultuurverheft in Voorhout. We hebben het gehad over de Jantjes. Dat is eigenlijk een musical avant la lettre. Ja. Want dat is een hele oude, omdat ik zoveel van je hou, bijvoorbeeld ja, zat erin. Ja. Maar u bent een toneelvereniging. Dat maar de Jantjes ja. wordt ook zeker gezongen.
1: Dat klopt, ja. We hebben dat, een aantal jaren geleden hebben we dat opgepakt. En toen wilden we eigenlijk toch wel iets verrassends doen. En het verrassende is dan natuurlijk dat je toneelspelen combineert met bekende liedjes, met zang. En ja, de Jantjes was daar bij uitstek geschikt voor. Omdat het ook erg aanspreekt. En omdat het leuk is voor mensen, omdat ze ook mee kunnen zingen. En het spel wat daar dan tussendoor gespeeld wordt. Ja, dat moet je zo aantrekkelijk maken dat het echt lijkt. En dat je teruggaat in de tijd. En dat je de mensen daarin meeneemt.
0: Ja, en was het moeilijk om goede stemmen te vinden die wat konden zingen?
1: Nee, we hebben best wel een aantal dames en heren. En ook wat mensen die zelf muziek maken. En dat hebben we allemaal gecombineerd. En,
2: docenten.
1: Daarmee hebben we toch wel een mooie voorstelling kunnen maken. En bij die voorstelling van de Jantjes hebben al onze leden meegedaan. En we hadden ook zelfs nog een aantal figuranten van buitenaf.
0: Ja, en de Jantjes, dat speelt in de Jordaan af, hè?
1: Klopt.
0: En dan moet natuurlijk wel op het toneel een klein beetje de indruk worden gevestigd van de Jordaan.
1: Ja,
0: dat wil zeggen dat er een decor gemaakt moet worden.
1: Ook, ja.
0: Dat heeft
2: daar is de decorcommissie.
0: Dat heeft de decorcommissie. Oh, ja, die zeker. Doen allemaal in eigen beheer?
2: Heeft alles in eigen huis, ja.
0: En waar gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Wie heeft daar de leiding? En zijn er veel mensen die dat doen?
1: Nou, het is een groep enthousiaste mensen die met elkaar en in overleg met de regisseur bepalen hoe het decor eruit komt te zien. En dan wordt er gebouwd. En dat is vaak of ter plekke of op een plaats waar het kan als het wat groter is. En dat was zeker bij de Jantjes het geval.
0: En waar werd die uitgevoerd? Weer in Cheers?
1: Nee. Dat hebben we allemaal in de grote theaterzaal gedaan van de KTS. Van de school.
0: Ah, van de KTS, ja. Ja.
1: En als je het over Amsterdam hebt. Ik ben ook 48 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. En speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs. En we hadden dus ook logopedisten. En ik heb toen aan een paar logopedisten gevraagd of ze met ons het Amsterdamse accent wilden oefenen. Zodat het ook een beetje overkwam
0: ja.
1: als echt ja. een Amsterdams volkstoneel.
0: Ja, ja, ja, want dat is best moeilijk hoor, om het Amsterdamse een beetje normaal, tenminste een beetje naturel over te laten komen. Hè? Niet dat het zo gemaakt is.
1: Nee,
0: weet wel.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, inderdaad. Maar u had het ook over de regie. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Een regisseur, die man die moet werken, of vrouw,
1: ja.
0: dat kan natuurlijk ook, hè? De man of vrouw, die moet natuurlijk werken waar het stuk helemaal in zijn hoofd en in zijn ziel hebben. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: maar
1: eigenlijk hebben we vanaf het begin Jan Vlasveld gehad als regisseur. Daarna heeft Ben Veenhoff het gedaan. Ben Veenhoff is ook een speler, dus ook een lid van ons. En die heeft heel veel regie gedaan. En dat was met name in de tijd dat we twee keer per jaar speelden. En zo langzamerhand zijn er een aantal leden gekomen die cursussen hebben gevolgd. En die ook zijn gaan regisseren. Dus we hebben wat meer mensen die dat kunnen en die dat ook leuk vinden om te doen. En die daar hun ziel en zaligheid in leggen.
0: We kunnen ons voorstellen dat u meer info wenst. En dat kunt u vinden op de website www.cultuurverheft.nl of per e-mail cultuurverheft@gmail.com. Lid worden kan ook natuurlijk en donateur worden, dat hoort erbij.

jaar krijg je druk. Met 3, 4 kinderen nog dat wint. Je hebt geen tijd meer voor geluk.

0: Iets waar je, naarmate je ouder wordt, steeds vaker over nadenkt. Herman van Veen met Waar blijft de tijd? Op de plaat gezet in 1971 en in deze tijd kan het niet actueler zijn. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Jaffi.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: in Singelands mee.
1: Donald Toe Jones, geboren op 24 januari 1932 in Harlem, New York. Niet bepaald het rijkste gedeelte van die stad. In 1954 is hij naar Amsterdam gekomen om zijn geluk als danser hier te zoeken. Ook was het ontvluchten van het racisme in de VS een belangrijke reden. Hier in ons land werd hij een van de eerste zwarte sterren op het doek, tv en toneel. Zijn eerste grote kans kreeg hij bij Sito en Marijke Hoving in het cabaretgroep Tingeltangel. Legendarisch is natuurlijk zijn rol in de tv-serie Pension Hommeloos. Daarin speelde hij de werkstudent Dinky. Snip en Snap, André van Duin en nog meer grote namen vroegen Donald mee te doen in hun revue of show. Wij als kinderen van die tijd kennen hem natuurlijk als de vriend van de kleinzoon van oma Tingeling uit de kinderserie Mick en Mak. En dan toch nog even terug naar Pension Hommeloos. Daar zong hij een liedje van Annie M.G. Ik zou het liefste in een doosje willen doen.

0: 1967 was het dat de groep Aquarius dit werkje opnam. Afkomstig uit de musical Hair. Let the Sunshine In. Hier door Marva Hodges en de Moody Section.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: Bedřich Smetana was een Tsjechisch componist. Hij is vooral bekend om zijn latere nationalistische werk. Bedřich, hij werd geboren als Friedrich Smetana, werd op 2 maart 1824 geboren. Smetana krijgt zijn eerste piano- en vioollessen als hij 5 jaar is. En zijn eerste compositie voltooit hij op 8-jarige leeftijd. Op school kan de jonge componist moeilijk aarden en hij gaat van het ene naar het andere gymnasium. Van 1843 tot en met 1846 studeert hij aan een privé muziekschool. Ondertussen komt hij aan de kost als pianoleraar. In 1849 trouwt Smetana met Katerina Kaularova. Wilde Kate werd ze genoemd. Een speelkameraadje uit zijn jeugd. Pianolerares op de school van Prokos. Ze krijgen 4 dochters... van wie er in de jaren 54-56 3 overlijden. Het pianotrio in D-klein is opgedragen aan de nagedachtenis van de oudste dochter Fritsi. In 1859 overlijdt Katerina op de terugreis naar Praag in Dresden aan tuberculose. In 1860 treedt Smetana in het huwelijk met Bettina Verniandi, de dochter van de directeur van een landbouwbedrijf. En ze krijgen 2 dochters. In 1874 wordt Smetana in een paar maanden tijd volledig doof, waarna hij bij zijn dochter Sophie intrekt. Al doof componeert Smetana de late meesterwerken. Ma vlast, mijn vaderland betekent dat. Vanaf de jaren 80 van de 19e eeuw vormen ze geheugenverlies, zenuwinzinkingen, waanvoorstellingen en woedeaanvallen extra obstakels. Op 23 april 1884 wordt Smetana in een psychiatrische inrichting opgenomen, waar hij een paar weken later op 12 mei overlijdt.

0: Smetana heeft er 4 jaar aan gewerkt om tot dit meesterwerk te komen. Een keur van topmuzici spelen mee op deze cd. Waaronder onze eigen Jaap van Zweden, de Moldau van Smetana.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien, het raadhuis met een pomp.

Vele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

U weet vast wel dat het origineel La Montagne heet, maar in Nederland wereldbekend geworden als Het Dorp, wonderschoon bezongen door Wim Sonneveld. Iets kleins kan iets heel groots worden. Erleer ik het met Klein Bonnetje.

0: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Paul Anka. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
5: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
4: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
6: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
4: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Welkom in het tweede uur van Bo Bruns. In dit uur vervolg van ons gesprek bij de Volksuniversiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

We begonnen het tweede uur met goed nieuws van Rob de Nijs. Het werd zomer. Als we de tekst goed begrepen hebben, voor hem op een heel speciale manier. 10 jaar moeten we het zonder hem doen, maar hij blijft onze held. David Bowie met Heroes.

0: slipt.
1: Een van de afdelingen die we bezocht hebben bij de Volksuniversiteit in Lisse was patchwork. Nou, bij patchwork denk je onmiddellijk dat het populair is bij de dames. Maar ik vroeg aan Sophie van Tongeren of er ook heren interesse hebben.
2: Nou, eigenlijk heb ik in mijn loopbaan 1 keer 1 heer gehad.
3: Wat betekent dat? Jij zegt een paar jaar. Betekent dat dat de meeste cursisten wel een paar jaar blijven?
2: Er zijn heel veel cursisten die blijven heel lang. Als ze eenmaal gegrepen zijn door het quiltvirus, dan blijven mensen vaak heel lang. En soms een paar jaar, maar er zijn heel veel mensen die al 10, 12, zelfs al 20 jaar hier bij de Volksuniversiteit bij mij quilten. Ja.
3: En kun je mij vertellen wat het quiltvirus nou eigenlijk is?
2: Nou, zal ik eerst vertellen wat quilten is? Een quilt is eigenlijk een doorgestikte deken, om maar even in simpel Nederlands te zeggen. En patchwork is lapjeswerk. Dus lapjes verknippen en vervolgens weer aan elkaar naaien. Dat is patchwork. En dus we maken hier eigenlijk bijna alle quilts die hier hangen. Daar hebben we op een bepaalde manier een bovenlaag gemaakt. Dat noem je een top. En er zijn hier voorbeelden te zien die zijn lapjes aan elkaar genaaid. Maar er zijn ook heel veel quilts die hebben een bovenlaag van applicatiewerk. En applikeren is dat je lapjes verknipt en ergens opnaait. Dus dan krijg je meer afbeeldingen. Zoals hier hangen allerlei met bloemen en vogels. Dus dat zijn wat realistischer beelden.
3: Ja. Gaat dat naar voorbeelden of gaat het uit het hoofd?
2: Er gaat heel veel naar voorbeelden. Nou, in zoverre, er zijn gewoon ontzettend veel patronen en ook manieren om stof te verknippen en weer aan elkaar te naaien. En in principe, we beginnen, als je hier bij mij leert quilten, dan werk je eerst naar een vaststaand patroon. Maar al heel snel, want zoveel dames, zoveel voorkeuren. Dus het is heel snel dat mensen eigenlijk een beetje een richting kiezen. Of dat je het aan hun kleurgebruik ziet. Dat ze heel ander soort werk maakt. Want je kunt hier eigenlijk verschillende series quilts zien. Of series naar verschillende thema's. Dus dan hangen hier allerlei 3D quilts. En je ziet daar heel veel verschillen in. En er hangen allerlei applicatie quilts en ene vrouw houdt van heel fijn werk en andere is veel vrijer of losser of smijt meer met kleuren, laten we het zo maar zeggen. Dus we beginnen wel met, het uitgangspunt zijn vaak wel patronen, maar ieder doet zijn eigen ding ermee.
3: En hoe lang duren jouw lessen eigenlijk?
2: Wij hebben een cursusjaar wat begint in eind september. En dan heb je iedere 2 weken een les. Dan zijn 12 lessen over dus 24 weken. Okay. Dus we beginnen in september en nu, dus begin april, zijn we klaar. Dan zijn het 12 lessen. Want hierbij zit zo 95% van het werk doe je thuis.
3: Ja, dat wilde ik net vragen. Dat dacht ik al. Want ja, hoe lang doen mensen nou over bijvoorbeeld een heel eenvoudige... Ja, ik weet nog eigenlijk niet goed wat het verschil is tussen quilt en patchwork. Hoewel, patchwork.
2: Nou, een quilt is zo'n deken wat je hier ziet hangen. En patchwork is het lapjeswerk. Dus als je je patchwork gemaakt hebt, doe je er een tussenvulling en een achterkant achter. Dan ga je het quilten of doorpitten. Zoals je het in Nederland zou kunnen zeggen. En dan pas wordt het een quilt. Dus dit zijn allemaal quilts. En sommige hebben patchwork in zich. Dus het is verschil patchwork en quilten zijn 2 verschillende begrippen.
3: En begin je nou altijd met quilten dus? Of met patchwork?
2: Met patchwork. Dus je maakt eerst die afbeelding. En daarna komt die tussenvulling en de achterkant. En dan rijg je de lagen op elkaar met mooie steekjes. En dat zorgt weer voor extra effect. En dan kun je hier in de expositie ook heel veel verschillende manieren van dat doorstikwerk zien.
3: En zo'n werk, zeg maar, zijn ze daar dan de hele cursustijd mee bezig?
2: Vaak wel. Er zijn mensen die heel veel tijd hebben en die gaan heel snel. En er zijn mensen die minder tijd hebben en die doen het langzamer. Er zijn mensen die heel veel energie hebben, gaan sneller. Dus ja, het is een beetje afhankelijk ook van hoe intensief men eraan werkt, maar ook hoe intensief het werkstuk zelf is.
1: We kunnen ons voorstellen dat u meer info wenst. En dat kunt u vinden op de website www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook bellen 0252 419518.
0: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Boudewijn de Groot domineerde in de jaren 70 ook al het Nederlandse repertoire. Het lied Als de rook om je hoofd is verdwenen. Oorspronkelijk heten ze de Ravens, maar in 1964 werd het de Kinks. Dedicated follower of fashion.

En opeens had je daar de rok uit de Achterhoek. Nu cultureel erfgoed. Toonaangevend is normaal met oerend hart. En we weten niet of we nog een weekend naar Maastricht kunnen. Dus zingt Benny Nijman voor ons een ode aan Maastricht.

0: Dit is BoBrunch Agenda.
1: Hillegom, donderdag 4 juni. Film Un Petit Truc en Plus in de Culturele Raad. Een vader en zoon overvallen een juwelierszaak. Maar wanneer ze hun vluchtauto niet meer kunnen vinden, moeten ze improviseren om uit handen van de politie te blijven. Hun vlucht leidt hen naar een vakantiekamp voor jongeren met een beperking, waar hun avontuur pas echt begint. Donderdag 4 juni, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 Hillegom, aanvang 2 uur.
2: Lisse, donderdag 21 mei, film Perté in Floralis. Geïnspireerd op het waar gebeurde verhaal van Paolo, die net 40 is, ontdekt dat hij lijdt aan een zeldzame vorm van vroege Alzheimer. Hij kiest ervoor om gesterkt door de liefde van zijn vrouw Michella en samen met hun 11-jarig zoontje Mattia het dagelijkse leven intensief te beleven en herinneringen te creëren. Een ontroerend verhaal over de kracht van liefde. Donderdag 21 mei, Theater Floralis, Floralisplein 69 te Lisse, aanvang 3 uur.
1: Sassenheim, vrijdag 12 juni. Theater Ik heb je lief in Theater Teilingen. Een heerlijk programma met een verzameling songs uit musicals als Foxtrot en My Fair Lady. Ook songs als Het Dorp en Ik heb je lief komen voorbij. Een goed verzorgde show met prachtige kostuums en geografie. Theater Teilingen is in 2016 uit passie en drive geboren voor het maken van theater in al zijn vormen. Dit jaar viert Theater Teilingen haar 10-jarig jubileum met diverse voorstellingen, waaronder ook Ik heb je lief. Vrijdag 12 juni, Theater Teilingen, Wasbekerlaan 55 in Sassenheim, aanvang 7:15. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

0: Een verwoestende liefde op het Engelse platteland. Emily Bronte schreef het en Kate Bush zong het. Wuthering Heights. Oef, het commentaar was niet van de lucht toen Cornelis het volgende zong, de Nozem en de Non.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. Vroeg in het voorjaar

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

De kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

The Everly Brothers, broers die het later aan de stok kregen. Zingen deden ze wel samen, Cathy's Clown. Lekker kort, maar wel heftig, Jasperina de Jong met Hij is verliefd.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: De omwenteling, allerlei veranderingen in het leven van de vrouw. En het is beschreven door Susanna Jansen en zij schreef heel veel over haar moeder Betsy. En de eerste dag na het huwelijk van Betsy en Chris zit Betsy doelloos thuis. Chris moet de kost verdienen, zo hoorde het, ook in 1948. Om de hoek slaat de kerkklok 10:30, koffietijd. Op kantoor loopt nu een van de meiden langs met de kan. Eerst de chefs en de bedienden, dan de tikkamer. De typistes wenden zich van hun papieren af wanneer ze een slokje nemen. Je wilt geen vlek op een brief die net klaar is. Ze drinken hun koffie snel tussendoor, omdat pauzeren niet de bedoeling is. Betsy besluit er nu eens de tijd voor te nemen. Ze pakt een biscuitje uit de koektrommel die ze op de trouwerij met koek en al hebben gekregen, om te vieren dat het de eerste dag is. Ze gaat er geen gewoonte van maken natuurlijk. Vanavond zal ze alleen Chris er een geven, anders gaat die biscuit veel te vlug op. Gedachteloos drinkt ze haar kopje alsnog in een paar teugen leeg. Sigorijkoffie, maar toch? Dit is haar eerste eigen plek. Geen moeder die zich met haar bemoeit. Geen vader die de spot drijft met haar gewoonte alles recht te leggen wat haar zusjes laten rotslingeren. Betsy heeft nog nooit een eigen kamer gehad. Ze is nooit alleen. En nu is er niemand, collega's nog zussen, die door haar gedachten heen kwebbelt. Ze kijkt rond. Rust, stilte, heerlijk. Nou ja, ook wel raar. Ze ziet voor zich hoe de chef langs snelt op weg naar de beurs en zij hem tactisch aan de mouw moet trekken voor een handtekening onder een brief met haast. Ze heeft haar opvolgster geïnstrueerd hoe je hem het beste aan zoiets kan helpen herinneren. Zou het werken? Dat meisje heeft zo'n ander karakter dan zij, afwachtender. Het had haar verbaasd dat de chef juist zo iemand had gekozen om haar op te volgen. Alsof het hem niet veel uitmaakt wie zijn correspondentie doet. In de witte envelop met diploma's zat geen getuigschrift van mijn moeders laatste werkgever. Getuigschriften bestonden om aan een nieuwe baas te laten zien. Maar Betsy was bij haar laatste betrekking weggegaan om nooit meer een baas te hebben. Wat de hoogste positie was die ze had bereikt, stond nergens op papier. Ze was op 1 augustus 1946 bij de uitgever van dat Engelse blad vertrokken. Waar ze de laatste 1,5 jaar had gewerkt, viel niet te achterhalen. Ik stelde me voor dat ze een handdruk had gehad ten afscheid. Een bloemetje van haar collega's. En dat

en was een getuigschrift van bekwaamheid in koken voor huishoudelijk gebruik. Het laatste diploma werd pas 40 jaar later toegevoegd.

0: Moeders in de Bollenstreek, we zijn nu echt niet vergeten hoor. De zangeres zonder naam, die bewijst dat. Moederdag.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: De Chameleon, geschreven door Toon Hermans. Hij ging consequent ten kerke en hij bad de rozenkrans. Was een fanatiek supporter. Bidden hield hem in balans. Toen de kerk begon te wankelen en het liep niet meer zo vlot, ging hij in de oppositie, trok zijn rozenkrans kapot. En toen Ajax kampioen werd, had hij ook het hoogste woord. Maar toen het niet zo best wou lukken, zat hij al bij Feyenoord.

0: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek vandaag was in handen van Wouter Smit. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Petjola Kralik.
2: Bo Brunch, het seniorenprogramma van de Bolderstreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 beluisteren en op de maandagavond van 7 tot 9 uur. Blijf afgestemd op Bo, want er is genoeg informatie uit de Bolderstreek en natuurlijk ook muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
6: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
8: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
6: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

Jawel, daar zijn we weer. Het is weer vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur uiteraard. En het is weer tijd voor de Bouwboomers. En met onze nieuwe tune is dat Flamingo van Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. En dan komt het 1966. En wat zijn de Bouwboomers? Dat is een uur lang muziek uit de hitparades van de jaren 60. Nieuwtjes van 60 jaar geleden uit de regionale dagbladen. En dan nieuwtjes uiteraard uit de Bollenstreek. En we krijgen straks een overzicht van de top 10. Ook weer van precies 60 jaar geleden. En de Bouwboomers, dat is het enige programma van Bo wat in mono te beluisteren is. Want de muziek uit die tijd, die hoort uiteraard in mono uitgezonden te worden. En dat doen we dan ook. Mijn naam is Piet van der Voren en dat betekent dat we alweer toe zijn aan de allereerste plaat. En dat is het treintje van de Beach Boys. MUZIEK

Dat zijn de Beach Boys en het is zeker niet één van hun grootste hits. Maar wel leuk om nog een keertje te draaien. Het nummer komt uit 1967, december 1967 om precies te zijn. En het nummer dat heet Wild Honey. En zullen we ook even kijken wat de prestaties waren van deze plaat van de Beach Boys. Nou, ze hadden een 26e plaats in de Nederlandse hitparade in 1967. En ze stonden 4 weken genoteerd. Muziek.

Kom van de LP Magical Mystery Tour, The Beatles. En het is een nummer 1 hit voor ze geweest. Namelijk Hello, Goodbye, 13 weken genoteerd. En weet u wat ik net zag? Dat deze plaat van de Beatles, Hello, Goodbye, die kwam op precies dezelfde datum in de hitparade binnen als de vorige plaat die we draaiden. En dat was namelijk Wild Honey van de Beach Boys. En ik moet u eerlijk zeggen, ik wist dat niet. Ik zie dat eigenlijk nu net pas op de lijst. Dus een nieuwsje deze keer. En daarmee behaalden de Beatles dus een allereerste plaats. Welkom aan alle luisteraars van de Bo Boomers. Vorige week heb ik een opmerking gemaakt dat iemand luisterde in Roelof Arendsveen. En toen zegt iemand later tegen mij, dat kan helemaal niet, want Bo is toch alleen in de Bollenstreek te beluisteren. Nou, Bo is inderdaad de officiële lokale omroep voor 4 gemeenten in de Bollenstreek. Hillegom, Lisse, Teilingen en Noordwijk. Maar dat wil niet zeggen dat deze zender alleen in deze plaatsen te beluisteren is. Want op het kabelnet van Ziggo, daar zijn we te beluisteren in het hele noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. En dat is op kanaal 918 op de radio. Maar u mag ook luisteren naar het geluid van de tv-krant van Bo. En dat zit op kanaal 43. En dat is dus in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. En dan moet u denken aan de Duin- en Bollenstreek. De regio Leiden, de regio Alphen aan de Rijn. Zelfs tot en met Gouda aan toe. En dan zijn er ook nog 2 plaatsen in Noord-Holland waar u op de kabel van Ziggo Bo ook kunt beluisteren. En dat zijn namelijk Amstelveen en Aalsmeer. Nou, dat is een heel groot gebied. Dus zit u bij een andere provider zoals bijvoorbeeld een KPN of een Odido, ja, dan hoort u ons alleen in de Bollenstreek. Maar als u bij Ziggo luistert, dan zit u dus in dat veel grotere gebied. Ik wens u een hele goede dag. Dit zijn de Bo Boomers. Mijn naam is Piet van der Voren en hier is Jeff Beck.

0: het alweer. De derde plaat is uit 1967 die we draaien. Jeff Beck en zijn Hi-Ho Silver Lining. En hij bereikt een 12e plaats in de zomer van 1967. Een 12e plaats in de Nederlandse hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is de Leidse Courant van 11 mei 1966. En daar staat het volgende in. En dat heeft met name betrekking op Hillegom. Want de krant die weet te melden het volgende. Zaterdag 14 mei barst boven de Zweedse stad Kristiansand een tulpenbui los. Ruim 15.000 tulpenbloemen zullen dan door een vliegtuig boven het stadspark worden gedropt. Tulpen die enige dagen daarvoor in Hillegom nog op het veld stonden. Deze tulpenregen is het preludium van een groot tulpenfestival dat zaterdag begint en een volle week zal duren. Een festival waarbij de Bollenstreek en speciaal Hillegom op nog vele andere wijzen nauw zal worden betrokken. Loco-burgemeester Van Dam van Hillegom vliegt volgende week naar Zweden om in Kristianstad door zijn collega ontvangen te worden, daar het stadswapen in ontvangst te nemen en vervolgens benoemd te worden tot ereburger van de Zweedse stad. Helaas is burgemeester van Niekerk wegens ziekte verhinderd. De Zweden willen een jongen of meisje uit Hillegom, voor wie een universitaire opleiding financieel onbereikbaar is, een studiebeurs verschaffen. Het gemeentebestuur van Hillegom heeft een kandidaat voor deze beurs aangewezen, en wel de 16-jarige Ans Langelaan van de Leidsestraat nummer 4 in Hillegom. Ze is leerling van de Rooms-Katholieke ABS in Lisse en zit in de vierde klas van de A-afdeling. En zij vliegt vrijdag 20 mei met de heer Van Dam naar Zweden om ginds aan de jeugd van Kristianstad voorgesteld te worden. 5 meisjes uit de Bollenstreek zullen het tulpenfestival in Kristianstad van begin tot eind meemaken. En dat zijn Harriet Jonkman uit de Hoofdstraat 369 in Sassenheim, Karin van Grieken uit de Laan van Rijkenvorsel 20 in Lisse, José Rietdijk uit de Kanaalstraat 120 in Lisse en co-gouverneur van de Hoofdstraat in Sassenheim samen met haar zusje Riet. Nou, dat was dus een berichtje over een Zweedse studiebeurs voor een Hillegoms meisje. En dat stond allemaal in de Leidse Courant van 11 mei 1966.

0: dat zijn de Bee Gees. En deze keer is niet uit 1967, maar een nummer uit 1968 deze keer. And I've got to get a message to you. Zo heet dit nummer. Ze bereikten daarmee een derde plaats in de Nederlandse hitparade. En ze stonden 13 weken genoteerd, de Bee Gees. En trouwens, iedereen denkt dat de Bee Gees uit Australië komen. En toen ze deze hits maakten in de 60 en de 70 jaren, toen was dat inderdaad ook het geval. Maar oorspronkelijk kwamen de gebroertjes Gibb en hun ouders natuurlijk van het Britse eiland Man. En dat ligt in de Ierse Zee, zo'n beetje tussen, nou zullen we zeggen, tussen Engeland en Ierland in. Ja, Wales kan het ook een beetje zijn. Maar in ieder geval, ze komen oorspronkelijk van het eiland Man. En toen zijn ze op een gegeven moment geëmigreerd naar Australië. En daarna begonnen de hits pas.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers. Dit is

0: Hij kijkt er al niet meer van op, hoor. Want u denkt misschien af en toe, de plaat die hikt een beetje. Nou, dat klopt. Maar dat ligt niet aan mij, dat ligt niet aan Bo. Nee, dat ligt aan Cliff Bennett en de Rebel Rousers en Got To Get You Into My Life. Want die hikjes in de plaat, die zitten gewoon in de originele opname, tot mijn verbazing. En eigenlijk wist ik dat al, want ik had dat alles gehoord in de 60e jaren. Toen dacht ik al van, hé, er is iets mis met de zender van het radiostation wat dat nummer uitzet. Nee, het zit gewoon in de plaat van Cliff Bennett en zijn Rebel Rousers. Got To Get You Into My Life. En trouwens, het verbaasde mij dat deze plaat slechts 1 week in de Nederlandse hitparade heeft gestaan. En wel op 27 augustus 1966. En die behaalde die een 37e plaats. En de week daarop was die alweer uit de hitparade verdwenen. Nou, dat was in Engeland heel anders, want daar heeft hij wekenlang genoteerd gestaan.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En ik zeg het nog maar een keer, Bo Boomers, dat is het enige programma van Bo wat in mono wordt uitgezonden.

0: end of the Dave Perry. En zijn eerste I'm Gonna Take You There. En dat komt uit 1965. En dat was ook een beetje de periode dat Dave Berry zijn hits had, zijn grote hits had. Denk aan bijvoorbeeld The Strange Effect, Mama en meer van dat soort dingen. Dit was er ook een. I'm Gonna Take You There. Eens even kijken. Ja, hij had er toch een vierde plaats daarmee in de Nederlandse hitparade. En stond bijna vier maanden genoteerd in 1965 en 1966. Dave Berry.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant en dat is deze keer het Leids Dagblad van 14 mei 1966. Want het Leids Dagblad weet het volgende te melden. Gistermiddag omstreeks 3 uur ontstond een felle uitslaande brand in enkele schuren en hokken op het erf van het boerenbedrijf van de familie Wassenaar aan de Bronkhorststraat in Noordwijk. Deze opstanden waren in gebruik bij de opkoper M. Smit, die daar vodden en andere materialen had opgeslagen. De brandweer rukte met groot materieel uit en had het vuur spoedig onder de knie. Van de schuren en de voorraad bleef echter niet veel over, maar de verzekering dekt de schade. De brand is vermoedelijk ontstaan door achterloos weggeworpen rookgerei, zo heet het Leids Dagblad te melden op 14 mei 1966. Ja, en dat moet je ook nooit natuurlijk zomaar doen, om rookgerei weg te werpen. Denk maar eens aan de natuurbranden die ons de laatste tijd hebben geteisterd. Want die kwamen niet alleen door militaire oefeningen, maar soms ook doordat iemand gewoon onvoorzichtig was en zomaar een peuk weggooide, bijvoorbeeld in het duingebied. En dat moeten we gewoon niet hebben. Nee hoor. Dit is Bo Boomers, het radioprogramma wat onze lokale omroep Bo elke vrijdag uitzendt. Elke vrijdag uitzendt tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dan hebben we leuke muziek uit de 60 jaren. Maar ook muziek van eigen bodem uit de 60 jaren. Zoals deze van de formatie Big Wheel. En hier is het nummer If I Stay Too Long.

0: Dat is de Nederlandse groep Big Wheel met het nummer If I Stay Too Long. En dat komt uit, eens even kijken, 1969. Augustus 1969, om heel precies te zijn. En toen hadden ze een klein hitje, mag ik eigenlijk wel zeggen, met dit nummer. Want ze behaalden hooguit een 22e plaats in de hitparade toen. En trouwens, van Big Wheel hebben we naderhand volgens mij niets meer gehoord. Tenminste, ik kan het me niet herinneren. De groep kwam wel uit Nederland. En trouwens, over Nederland gesproken. We gaan nog een werk van eigen bodem draaien. En dat is van de Bintangs. U kent het nummer Traveling in the USA. Maar we draaien die andere deze keer. En volgens mij waren dat wel zo'n beetje de enige twee hits die ze hebben gehad. Want hier is Riding on the L&M.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
2: Dit is

0: van eigen bodem dus, van de Bintanks. En het nummer Riding on the LNN. En dan moet ik even iets over de Bintanks vertellen. Want iedereen denkt natuurlijk van, nou, die Golden Earring, die hebben lang opgetreden. Die hebben vast, dat is vast de oudste groep in Nederland die opgetreden hebben, het langst hebben bestaan. Nee. De Bintanks zijn dat. Want in 1961 werd deze groep opgericht. En op dit moment, eigenlijk in 2026, treden de heren nog steeds onder de naam de Bintanks op. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de Bintanks de nog langst bestaande Nederlandse groep is. Is dat goed Nederlands? Volgens mij wel. In ieder geval, wij draaiden het nummer Riding on the LNN.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. Dit is inderdaad Bo en u weet het altijd. We hebben een overzicht van de top 10 van precies 60 jaar geleden. De vaste luisteraars die zullen dit herkennen. Want daar komt hij weer, de top 10 van 60 jaar geleden uit de Nederlandse hitparade. Oftewel de Veronica Top 40 die u op Radio Veronica elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur kon beluisteren. En de presentatie die was in handen van Joost den Draaier. Nou, daar komt hij, de top 10. Nummer 10. Oh, dat is een plaat waar mijn moeder zo'n hekel aan had. Nou, ik denk meer aan de zangeres. En dat is Connie van der Bos op nummer 10 met Ik ben gelukkig zonder jou. Het is overigens de top 10 van 7 mei 1966. Nummer 9, de Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nummer 8, de dubbele A-kant van de Rolling Stones. 19 Nervous Breakdown and As Tears Go By. Nummer 7, Crispy and St. Peters met You Were On My Mind. Nummer 6, The Who met Substitute. Nummer 5, Simon and Garfunkel met Homeward Bound. Nummer 4, Barbara Streisand met Second Hand Rose. Nummer 3, want we zijn alweer aangeland in de top 3 van deze top 10. Nummer 3, Nancy Sinatra. Een oude nummer 1 trouwens. Met These Boots Are Made for Walking. Nummer 2, houd hem in de gaten. The Beach Boys met Snoop John B. En net als vorige week en de week daarvoor. Nummer 1, The Kings met Dedicated Follower of Fashion. U hoorde de top 10 van 7 mei 1966.

heette die ook? It's For You. Cilla Black was dat. En zij heeft trouwens nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Niet met dit nummer hoor, maar aan het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. En ze had eigenlijk in de periode 1963 tot 1973 ongeveer, had ze de nodige hits. En deze komt uit oktober 1964. It's For You van Cilla Black. Dit zijn de Bobo.

0: heleboel instrumentaaltjes achter elkaar. Blind Faith, en dat is een van die supergroepen uit de jaren 60. Ja, wat wil je? Wie zaten erin? Eric Clapton, Ginger Baker op de drums natuurlijk. En als zanger Stevie Winwood. En die hoorden we zojuist. En Stevie Winwood konden we nog van de Spencer Davis Group. En trouwens, daar ga ik iets over vertellen over Stevie Winwood. Want Stevie Winwood, tot mijn grote verbazing, maar ook tot mijn grote vreugde moet ik zeggen, die kwam van de week ook weer in het nieuws. Want deze week is bekend geworden dat de Rolling Stones een nieuwe LP gaan uitbrengen. En die heet Foreign Tongues. En die zal, als ik me niet vergis, begin juli ongeveer uit gaan komen. En Stevie Winwood heeft ook medewerking verleend. Nog een aantal andere artiesten hebben meegespeeld op die plaat. De nieuwe LP van de Rolling Stones. En dat zult u allemaal wel over een paar weken horen, wanneer de plaat officieel uitkomt en Stevie Winwood dan dus samen met de Stones speelt op het nummer Foreign Tongues. En ik denk ook dat hij zingt, want dat is wel de sterke kant natuurlijk van Stevie Winwood.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we gaan weer een berichtje oplezen uit de krant. En dat is het Leids Dagblad van 13 mei 1966. En dat gaat over Voorhout. Want tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering geschiedde gistermiddag de installatie van de heer Stolwijk, oud-gemeentesecretaris van Sassenheim, tot burgemeester van Voorhout. De hal van het raadhuis in Voorhout en de raadzaal waren door toeven van roze anjes en blauwe irissen gearrangeerd door het gemeentepersoneel onder leiding van de heer Parmentier in een ware lusthof herschapen. Vele genodigden woonden deze plechtigheid bij, onder wie tal van burgemeesters uit de omliggende gemeente, het voltallige college van BMW van Sassenheim en de districtscommandant van de Rijkspolitie, dr. Anders van der Meulen. In een open landdouwer was de heer van Stolwijk met zijn gezin uit Sassenheim gehaald. Hij overschreed tweemaal de grens tussen Voorhout en Sassenheim, want de eerste keer was het rijtuig via een andere weg de gemeente binnengekomen dan waar de wethouders De Groot en Van der Lans en gemeentesecretaris Van de Aardweg met hun echtgenoten, de nieuwe burgemeester, stonden op te wachten. Nadat de heer en mevrouw Stolwijk met hun drie kinderen door loco-burgemeester De Groot waren toegesproken en er aan mevrouw Stolwijk een fraaie ruiker was aangeboden, ging het met muziek van Sint-Cecilia voorop naar het gemeentehuis. En daar werd het burgemeestersgezin toegezongen door de leerlingen van de hoogste klasse van de lagere school. Zij zongen onder leiding van de heer Wendt een welkomstlied en Het lang zal hij leven. En op hartelijke wijze dankte de heer Stolwijk de schooljeugd voor dit welluidende welkom. En hij deelde mee dat de kinderen voor het verdere deel van de middag niet meer naar school hoefden. En deze mededeling werd uiteraard met gejuich begroet.

in Katwijk in een slip raakte en tegen een lichtmast opvloog. Eventjes de kribbel in de keel. De monteur ontkende ten stelligste dat het slippen te wijten was aan mankementen in het remsysteem. Ik heb nooit iets van een afwijking gemerkt, verzekerde hij de rechter. Slechts één feit gaf de verdachte volmondig toe. Hij reed zonder rijbewijs. De officier van justitie eiste 3 boeten van 75 gulden of 15 dagen zitten, alsmede de vernietiging van rijkswegen van het in beslag genomen vehikel. Hoe moet ik dat betalen? Reageerde de verdachte. Want ik telde nog niet zo lang geleden 1000 gulden neer voor die auto en moet ook nog 400 gulden schade aan de lichtmast betalen. Maar de kantonrechter bleek onverbiddelijk te zijn en vonniste geheel conform de eisen.

laatste plaat alweer voor vandaag. Dat zijn de Bokstops en The Letter. En dat komt uit eigenlijk ongeveer halverwege of het einde, dat weet ik niet precies meer, van de 60 jaren. Maar het was wel de laatste plaat alweer voor deze Boboomers. En dat betekent dat we eruit gaan en met een instrumentaaltje. Volgende week dan zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan eruit met de Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind. Graag tot volgende week.

0: Terug.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
7: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
6: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrij. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
1: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fungino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met

dames en heren. Altijd de hele emotionele, ingehouden stem en zangwijze van Monique André Cerf. Ofwel beter bekend als Barbara. Gewoon, luister alleen haar naam, Barbara. Prachtige zangeres en heeft heel veel meegemaakt. Zoals van Joodse afkomst. En daar moesten de ouders en Barbara, toen nog klein was, onderduiken in, voor de nazi's. En daar in het boek Il était un piano noir. Er is een zwarte piano. En daar vertelt ze over in dat hele emotionele boek van haar. En het kwam ook later, werd ze groter. En een naburige muzieklerares, die hoorde haar zingen. En ja, haar stimuleerde om door te gaan. Want ze heeft een mooie stem. Een beetje ingetogen gezongen. Maar haar karakter, dat, die onderstreepte haar de wijsheid van de muziek. En later ontmoette ze nog Juliette Gréghault en Edith Piaf. En ook de grootheden ontmoeten. En die iedereen gelooft in haar, in deze Barbara. En het openingslied van haar, Wacht maar tot mijn vreugde terugkomt. Attendez que ma joie revienne. Want ze zat altijd in de put, was altijd een beetje pessimistisch. Maar dat iedereen bewonderde haar en later ging het ook beter. En ze stond altijd met zijn bleek gezicht, klein orkest bij zich. En daar stond ze dan in het zwart, altijd gekleed. Met het witte gezicht van haar stond zij de mooiste liederen te zingen. Nou, dat hebben we in ieder geval gehoord. Dit was dat hele mooie lied van Wacht maar tot mijn vreugde terugkomt. Want ze was, zat vaak diep in de ellende. Nou ja, ellende. Het was geen optimistische persoon. Maar goed. Zij staat in ieder geval dit uur centraal. Dan gaan we lekker veel van draaien van deze Barbara. Van haar cd. Dat moet ik even erbij pakken, even de cd. Ma plus belle histoire d'amour. De mooiste liefdesgeschiedenis. Dat bent u, mijn geliefd publiek. Dat is wel mooi. Oké, ze komt er regelmatig natuurlijk terug. Dames en heren, leuk dat u luistert hier op de zender Bo. Naar het programma Vive la France. Gepresenteerd door Guus Capon. En te beluisteren elke zondagavond tussen 10 en 11. Leuk dat u luistert. Een dagje later wordt het nog eens een keer gehaald. Maar goed. Van Brabba stappen wij over naar Pascal Danel. En die bezingt dan, weet je misschien wel of niet. Of de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro. Die wordt even in het zonnetje gezet. Pascal Danel met

kon zeggen, dat is een beetje tropische klanken die op ons afkwamen van El Chato. En het is zomer, nou niet helemaal officieel natuurlijk, maar we beleven toch al de lekkere dagen. Alleen ja, het is soms een beetje koud. Je zegt van ja, de zon schijnt prima. Maar je moet wel achter het glas zitten, of in ieder geval uit de wind, om te genieten van het zonnetje. Want het is fris windje. En dat blijft zo'n beetje, geloof ik, doorgehangen. Maar we gaan mooie dagen tegemoet, heb ik begrepen. Maar in ieder geval de song El Chato met El Danse Balance. Zomerse klanken. Nou, laten we dat maar de zomer in ons hoofd hebben. En het zal best wel prachtig mooi weer worden. Alleen de bloemen en de tuinen en dergelijke, die schreeuwen om water. Nederland een regenachtig land. Nou, verget het. De laatste weken is het kurkdroog. Nou, sproeien niet te veel natuurlijk. Zuinig met water zijn. Dat doe ik zo. Maar ja, nou ja. Kortom, we mogen niet klagen. Maar wel houden de natuur in de gaten. Atchalte. We gaan even naar Charles Trenet. Want het leuke is, om zoveel tijd houden we het een beetje in de gaten. Dan is de eerste weekend van de maand. Nou, dat was het vorige week. Dan is er een Parijs. Nee, niet in Parijs. Ik zit in Parijs. Ik zie de titel staan Parijs. Nou, dan noem je gelijk Parijs. Dat is niet fout. Dan is in Den Haag. Is daar een Franse markt. De eerste weekend van de maand. En je hebt dan ook elke week de brokanten. Nou ja, brokanten zeggen maar gewoon antiekmarkt. Wat langer voor hout. En dan loop je even verder lang richting Hofvijver. En daar zie je hele leuke kraampjes. De Franse markt. En mogen we graag komen, want het is een beetje, ja, net zoals Ibiza. Het wordt er met de haren bijgesleept. Ibiza heeft niet altijd, de Ibiza-markt heeft niet altijd met Ibiza te maken. En die Franse markt heeft ook niet altijd met de Franse, ja, Franse sfeer te maken. Maar ze proberen het wel te benaderen. En dat is wel een hele gezellig sfeertje. En altijd bij Franse zangers, daar weer Franse zangers, ze zingen Franse liederen. En we mogen er graag komen. En daar was ook een bak met cd's. En ja, dat is natuurlijk allemaal Frans wat de klok staat. En Parijs wat de klok staat. Dus ik denk, nee, €5. Nou, zwart, je koopt niet zoveel cd's meer. Maar dit vond ik een hele leuke exemplaar om te hebben. Want het gaat alleen maar over Parijs. Josephine Baker, Jean Trenet, Maurice Chevalier. Al Parijs. Alibert met Montparnasse, nou, enzovoort. Dus je kan er lekker veel uit putten om die Parijssfeer even te pakken. Nou. Wat ik heb uitgekozen, dat leek me wel leuk. Van Charles Trenet, mooie man, mooie stem. En die zingt dan gewoon, si tu vas à Paris. Als jij naar Parijs gaat. Nou, dat doen we graag.

al het begin van het programma van Barbara. Dat is een prachtig mooi cd uitgekomen. Ja, een hele tijd geleden natuurlijk al. Maar er waren haar mooiste liederen op staan. En dit was de titelsong. Ma plus belle histoire d'amour. En dan c'est vous. Mijn mooiste liefdesgeschiedenis, dames en heren. En mijn publiek, dat bent u. Prachtig mooi gezongen. 1981 komt dat van Barbara. Ja, haar artiestenleven komt een beetje langzaam op gang. Ze wordt wel geloofd door haar vrienden. Die helpen om haar een klein theatertje in te richten in Brussel, onder andere. En ze veranderen haar vrienden dus een oud ateliershuis in een concertzaal. Klein concertzaaltje. Waar ze dus nummers van Edith Piaf en Judith Gregot zingt. En dat werd ontdekt. En ja, de mensen bleven naar haar geloven, want het was een bijzondere persoonlijkheid. En toen ontmoeten ze nog ook nog Georges Brassens. En ja, en die, dat is de vader, de godvader van het Franse lied, Franse chanson. En die heeft haar geholpen. En een hele kleine zaaltjes ontwikkelde zich een zeer trouw publiek. Onder andere werd ze zeer gewaardeerd en op handen gedragen door studenten uit Quartier Latin in Parijs. Nou, ze pendelt een beetje heen en weer tussen Brussel en Parijs. En daar wordt ze dan ook ontdekt. En daar trad ze dan in de grotere zalen op, in Bobino, in Montparnasse. En daar gaat ze van kleinere zaaltjes naar grotere zalen. En toen, ja, toen brak het grote doorbraak kwam eruit. En toen kwam mooie cd's en een heel trouw en nu gelukkig een groter publiek. Barbara, mijn liefdesgeschiedenis, dames en heren, dan bent u. Ja, de tijd van het Songfestival komt er weer aan. Jawel, jawel, jawel. En nou, we gaan even genieten natuurlijk van, nou ja, niet van Nederlandse deelnemers, maar ach, er zijn genoeg deelnemers ook van, ja, daar kunnen we met een objectief oor gaan beluisteren van wie steunen wij en ja, we kunnen er lekker van genieten. Het blijft natuurlijk een prachtig mooi avondje, Songfestival. Dus daar gaan we zeker van genieten de komende tijd. Even kijken, wat heb ik klaarstaan? Ach, natuurlijk, we gaan even terug naar de herinneringen uit de jaren 70. Dat onze Lenny Coeur zong met Les Enfants. Nee, niet met Les Enfants. Nee, Les Troubadours. Daar won ze mee. Ex-Eco natuurlijk. Maar dat zijn mooie liederen heeft ze toen gemaakt. Lenny Coeur. Prachtige tijden waren dat. Dus we gaan eens even kijken naar. Toen heeft ze gezegd, nou, de Fransen die waardeerden haar stem aan haar verschijning. En dat ze ook in het Frans zong. En toen dachten we, wat, kom hier naar Frankrijk en neem een aantal mooie muziek op. Dat heeft ze toen gedaan, onze Les Enfants. En dat werd zeer gewaardeerd. Dus we gaan even luisteren, niet naar de Troubadour, die kennen we wel. Maar in Frankrijk heeft toen opgenomen dat hele mooie nummer uit 1972, Les Enfants.

Jean Ferrat, die tekende voor een, dat werd een mooie lied, Twee kinderen in de zon. Nou, simpel de tekst. Dat, en, ja, het beschrijft helemaal wat wij zo zien, kinderen lekker spelen op straat. En nou, dat, is, dat tekende heel goed het lied van Jean Ferrat. Un enfant au soleil. Prachtig mooi. Ja, ik vertelde u over het, de antiekmarkt en de Franse markt in ik wil zeggen steeds Parijs. Ja, ik zie je steeds Parijs staan. Dat moet ik niet doen. Dat is gewoon Den Haag. Prima. Lekker op 20 kilometer afstand. Kan je één keer per maand, de eerste weekend in de maand, hebben ze ook de Franse markt. Le Marie Marché. En daar kan je lekker struinen. En ook bakken met Frans muziek. Ja, toevallig. Nou, ook al de gewone muziek hoor. Maar Frans muziek dus ook. Nou, ik blader. Kijken. Ja, heb ik al, ken ik al. Maar kwam ik een leuke cd van Michel Fugain tegen. En ik zeg, nou ja, ik heb ook een twee- of een driedubbel cd van Michel Fugain. Van zijn Big Bazaar. Er staan alle nummers op. Maar dit was een cd met nummers erop. Die ik helemaal niet kende. Nou, ik zeg, aanschaffen. En €2, geloof ik, leuk. Maar goed, ik neem hem mee. En ik neem hem mee naar de studio. En ik wil op de laag lekker laten meegenieten van die heerlijke muziek van Michel Fugain. En de titelsong is van die cd. Un enfant dans la ville, een kind in de stad. Dus ik pak lekker dat, dan gaan we ook lekker even van genieten. Hoe zingt Michel Fugain, dat een kind in de stad, een stadskind? Nou, hij vertolkte dat. Un enfant dans la ville.

Ja, dat is heel temperamentvolle muziek natuurlijk van Edith Piaf met haar grootste vriend. Dat is er toch wel later gezegd. Want dat man heb ik ontzettend veel van gehouden. Theo Sarapo en Edith Piaf samen. A quoi ça sert l'amour? Waar dient de liefde voor? Ja, dat is een hele belangrijke vraag in het leven. Daarvoor kunt u toch luisteren natuurlijk naar onze artieste van deze week, Barbara. Met dat prachtige mooie lied van Göttingen. Ja, dat is niet in Frankrijk, maar dat is een stad in Duitsland, Köken, zeggen wij. Nou, ja, ze heeft veel hulp gehad, deze Barbara. En veel mensen om zich heen. En die in geloofde. En dat was dan in ieder geval ook met Charles Trenet. En iedereen ondersteunde haar. En er werd een grootheid. Maar ze bleef een triest figuur. Alleen stond ze daar op het toneel. Göttingen van Barbara. En daarvoor kon nog luisteren naar zeer lange, bijna instrumentale uitvoering van Michel Fugain, Een kind in de stad, Un enfant dans la ville. Een beetje instrumentaal, een beetje mooi, maar het was ook een balletmuziek. En aan het eind hoorden wij gelukkig nog even de stem van Michel Fugain. En van Barbara, van Edith Piaf, gaan we natuurlijk naar het, ik denk wel toch wel het bekendste lied, wat gaat over Parijs, duizenden liedjes geschreven natuurlijk. Over Parijs. En we kennen natuurlijk allemaal wel, natuurlijk, van Jacques Toutron. Om 5 uur wordt de stad wakker. Nou, ik denk dat de stad Parijs nooit wakker wordt. Maar goed, hij ziet dan de eerste bakkers, de eerste leveranciers, bestelbusjes en de eerste fietsers die door langs de Seine rijden. Hij ziet dat helemaal voor zich. Dus om 5 uur wordt Parijs wakker. Nou, u weet waar ik het over heb. Jacques Toutron, il y a 5 uur, Paris s'éveille.

een goede reden om een Nederlandse prijs te gaan om die sfeer op te pikken. Alleen moet je wel 5 uur in bed trekken en over het hotelkamer even naar buiten kijken. Hoe is dat prijs om 's morgens om 5 uur wakker te worden? En om wakker te blijven natuurlijk. Maar dan moet je de stad in. Dan heb je de stad helemaal alleen voor jezelf. Tenminste, zo kan ik me dat voorstellen. Deden we nooit hoor. Lekker uitslapen. Een Franse ontbijtje. En dat stelt helemaal niets voor. Een croissantje, een beetje jam en een stukje stokbrood. En maar de rest, en dan beginnen de Fransen eten met een goede uitgebreide lunch. En dan s'avonds, dan halen ze schade weer even in. Maar goed, Jacques Dutronc, die zong daarover. Il y a 5 heures Paris, c'est vrai. Dan gaan we nog 1 keer genieten, dames en heren, van de zangeres Monique Cerf. Maar beter bekend als Barbara. En dit is een mooi duet, samen Barbara met Georges Bastille. En met die klanken, zeg ik allemaal, leuk dat u geluisterd heeft. Tot volgende week, maak er een mooie week van. La Dame Brune, meneer.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norilly Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bocar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland.

0: Onderhuis moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Hallo!
12: Is dat you?
11: Who's this?
12: Oh, Cornelius!
11: Cornelius!
12: Yeah.
11: Oh, Cornelius!
12: Listen!
11: Bye-bye!
12: Listen!
11: Yeah, man, what's up?
12: I'm in trouble.
11: Yeah.
12: My girl just told me to